0: Het nieuws van 2 uur.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil. Het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 3 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van 4 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Draai.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien, maar misschien ook wel heel fijn. Het weer is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Over de oorzaak is nog niets bekend. Halverwege de nacht was het vuur in Almere weer onder controle. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, eerst veel zon, later meer wolken, maar blijft wel droog en een graad of 20.

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
2: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
1: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
3: I'm never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
1: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is, een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73 afslag 10 Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. Er is groen licht voor de bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland. Het Amerikaanse Eli Lilly wil in Katwijk een fabriek bouwen waar diabetes en afslankpillen gemaakt gaan worden. De gemeenteraad van Katwijk stemde gisteravond in met het plan. Het weer. Vanochtend zon, in de middag wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden.
1: Je radio staat weer aan.
2: Omroep Fendrive.
1: Elke dag.

0: zo'n zin in de lekkerste aardbeien? Vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuke.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
4: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
3: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
5: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen, wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
3: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
7: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
6: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
7: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
6: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
7: Duur?
6: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
8: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de één na snelste. Het weer, in het noorden en midden mogelijk dichte mist. Later vanochtend zon, in de middag wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden.
1: Omroep Venray
2: 90.2 FM.
3: Is this some sort of hip

0: Schouwburg Venray viert 60 jaar theater. Beleef een seizoen vol bijzondere voorstellingen. Bekende artiesten, jubileumactiviteiten en verrassende ontmoetingen. Vier het jubileum met ons mee en ontdek het programma op www.schouwburgvenray.nl. Verrijken, verbinden en verrassen. In Schouwburg Venray.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering heeft het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
2: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
4: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
2: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zondag 4 oktober strijkt de popronde voor de 10e keer neer in Venray. Vanaf 2 uur kun je op 10 locaties verspreid door Venray weer kennis maken met aanstormend talent. Omroep Venray is er dit jaar ook weer bij. Luister tussen 2 en 6 naar de popronde sessies in onze studio en maak

0: Het weerbericht met Leij Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van opklaringen en een paar wolkenvelden. Het is droog gebleven. De temperatuur is gedaald naar zo'n 17, lokaal 18 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er zonnige perioden afgewisseld door hoge sluierwolken of wat stapelwolken. Het blijft wel droog. Er staat in het algemeen een zwakke, af en toe matige wind uit een zuidelijke richting en de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 28 graden.
2: Omroep.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
3: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Drukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl.
2: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. Drie voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
4: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
3: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
4: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
5: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: seizoenszin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Beauvais, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
3: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Beauvais, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook Beauvais.nl of Facebook.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De geschorste Gazaanse student van de Universiteit Maastricht kan op korte termijn zijn studie hervatten. Hij werd voorlopig geschorst na de ophef over een video waarin hij leek te verwijzen naar de Hamas-aanval van 7 oktober 2023. Maastricht-Hagen Airport begint aanstaande maandag met aanpassingen aan parkeerplaats P1 en de Kiss and Ride zone. En een automobilist heeft tijdens een achtervolging gisteravond bij Maastricht een politieauto geramd.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 11 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Wiel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Wiel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. En ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht, 3 kilometer. En op de A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder, 3 kilometer file. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het weerbericht met Lei Springenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van opklaringen en een paar wolkenvelden. Het is droog gebleven. De temperatuur is gedaald naar zo'n 17, lokaal 18 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er zonnige perioden afgewisseld door hoge sluierwolken of wat stapelwolken. Het blijft wel droog. Er staat in het algemeen een zwakke, af en toe matige wind uit een zuidelijke richting en de maximumtemperatuur. Die komt vanmiddag uit op zo'n 28 graden.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
0: Omroep Vendraai.

0: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De geschorste Gazaanse student van de Universiteit Maastricht kan op korte termijn zijn studie hervatten. Hij werd voorlopig geschorst na de ophef over een video waarin hij leek te verwijzen naar de Hamas-aanval van 7 oktober 2023. Maastricht-Hagen Airport begint aanstaande maandag met aanpassingen aan parkeerplaats P1 en de Kiss and Ride zone. En een automobilist heeft tijdens een achtervolging gisteravond bij Maastricht een politieauto geramd.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Na de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is de A2 Maastricht richting Eindhoven dicht tussen Maastricht en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
5: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
6: Op zondag 4 oktober strijkt de popronde voor de 10e keer neer in Venray. Vanaf 2 uur kun je op 10 locaties verspreid door Venray weer kennis maken met aanstormend talent. Omroep Venray is er dit jaar ook weer bij. Luister tussen 2 en 6 naar de popronde sessies in onze studio en maak

The Awkward. En Weird Youth. Ben erbij, zondag 4 oktober. Popronde Venray. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Oranjes hebben eeuwenlang het kolonialisme gesteund en daar ook flink aan verdiend, blijkt uit een groot onderzoek naar het Koningshuis in die tijd. Toch hadden de Oranjes maar weinig invloed op het beleid. Koning Willem-Alexander had zelf om het onderzoek gevraagd. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. En dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. De minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Hij blijft erbij dat het om een drugmiddel gaat dat ertoe moet leiden dat drugscrimineel Jos L. wordt uitgeleverd. Het weer, veel zon vanmiddag en een graad of 20. Morgen ongeveer hetzelfde.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Luik richting Maastricht is dicht tussen Oost-Maarland en Maastricht. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt daar een lading graan op de weg. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De student uit Gaza die is geschorst door de Universiteit Maastricht kan op korte termijn zijn studie hervatten. Onderzoek heeft uitgewezen dat hij niks te maken had met de Hamas-aanslagen op Israël 3 jaar geleden. De bestuurder van een scootmobiel is vanmorgen ernstig gewond geraakt bij een aanrijding in Metrik. Hij is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. En Guns N' Roses gitarist Slash staat volgend jaar op het podium tijdens Bospop in Weert.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 1 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
3: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
2: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Belgische grens richting Eindhoven is dicht tussen IJsden en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt daar een lading graan op de weg. Waarschijnlijk gaat het nog tot 2:30 duren. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. Verder staan de files op de A4 naar Antwerpen bij Bergen op Zoom. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp een 30 minuten vertraging in 7 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen? En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten? Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: radio staat weer aan.
1: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. De Maastrichtse student uit Gaza was niet betrokken bij de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek naar een omstreden video van de student van de Universiteit Maastricht. Daarin wees hij naar beelden van de aanval en zei hij: "This is me." Volgens het OM heeft de student geen strafbare feiten gepleegd. Ook is geen sprake van opruiing of verheerlijking van terrorisme. Er komt daarom geen verder strafrechtelijk onderzoek. Maastricht-Hagen Airport begint aanstaande maandag met aanpassingen aan parkeerplaats P1 en de kiss-and-ride-zone. De luchthaven neemt vanaf 1 februari tijdens de tijdelijke sluiting van Eindhoven Airport extra vluchten over en verwacht daardoor meer reizigers. De inrit van P1 wordt verplaatst en er komt een nieuwe kiss-and-ride-zone met ruimte voor taxis en touringcars. Een automobilist is gisteravond aangehouden na een achtervolging over de A79 en de A2. De bestuurder negeerde bij Meersen een stopteken en ramde tijdens zijn vlucht de politieauto. Uiteindelijk raakte hij bij Maastricht van de weg en werd hij opgepakt. Niemand raakte daarbij gewond. De man wordt wel verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. En na jaren vertraging lijkt er eindelijk beweging te komen in de herontwikkeling van het centrumkwartier van Roermond. Volgens de verantwoordelijk wethouder Dirk Fransen kan het oude V&D-pand aan het Münsterplein nog dit jaar worden gesloopt. Er is inmiddels een architect gekozen en de HEMA verhuist dan naar de nieuwbouw. Daar komen ook appartementen, de bibliotheek en het historiehuis.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Op de A58 is een ongeluk gebeurd van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp nu 13 kilometer file met een half uur vertraging. Er zijn nu opruimwerkzaamheden, twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Omroep.

0: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
1: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
0: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
1: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De A2 tussen IJsden en Maastricht is vanmiddag een tijd afgesloten geweest omdat een vrachtwagen daar een lading graan was verloren. Inmiddels is de weg weer vrij. De geschorste student uit Gaza kan binnenkort zijn studie aan de Maastrichtse Universiteit hervatten. Zijn bewering dat hij betrokken was bij de Hamas-aanslagen van 3 jaar geleden blijkt niet te kloppen. En Guns N' Roses-gitarist Slash staat volgend jaar op het podium tijdens Bospop in Weert.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 2 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim €500 miljoen hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling €5,7 miljoen opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van €75 miljoen. En nu heeft hij zo'n €70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmorgen kwamen in sommige regio's tot nevel en mist, maar er waren ook plekken waar dat niet het geval was. Intussen is de nevel en mist opgelost en de temperatuur die schommelt zo rond de 17 à 18 graden. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, afgewisseld door stapelwolken of wat hoge sluierwolken. Het blijft verder de hele dag droog. Er staat een zwakke wind uit een veranderlijke richting en de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 21 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staan voornamelijk korte files. Op de A29 is het wel wat drukker van Rotterdam naar Bergen op Zoom bij knooppunt Hellegatsplein, daar 10 minuten op onthoud. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel ook 10 minuten.

0: het nieuws van 3 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken. Later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht Centrum is de vertraging 20 minuten. En op de A67 Belgische grens Eindhoven bij knooppunt de Hocht ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel.
3: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
2: Mam, luister je wel. Goed idee, hè? Misschien willen opa en oma ook wel mee. Doe dan maar snel reserveren op schouwburgvenray.nl.
4: Op zondag 4 oktober strijkt de popronde voor de 10e keer neer in Venray. Vanaf 2 uur kun je op 10 locaties verspreid door Venray weer kennis maken met aanstormend talent. Omroep Venray is er dit jaar ook weer bij. Luister tussen 2 en 6 naar de popronde sessies in onze studio en maak kennis.

The Awkward. En Weird Youth. Ben erbij, zondag 4 oktober. Popronde Venray. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.

Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De A2 is tussen IJsden en Maastricht een uur dicht geweest vanmiddag omdat een vrachtwagen daar zijn lading was verloren. De weg lag vol met graan, reden voor Rijkswaterstaat om de weg helemaal te sluiten. Inmiddels is een van de twee rijstroken weer vrij. De student uit Gaza die beweerde betrokken te zijn bij de Hamas-aanslagen in Israël kan zijn studie in Maastricht weer oppakken. Onderzoek door het OM wees uit dat hij niks te maken had met de aanslag van 7 oktober 2023, al beweerde hij van wel in een filmpje op social media. De student werd geschorst, ook omdat hij werd bedreigd, en de universiteit wil nu bekijken hoe hij zijn studie veilig kan hervatten. De bestuurder van een scootmobiel is vanmorgen ernstig geworden.

0: geraakt bij een botsing met een auto in Meterik. Het ongeluk gebeurde rond 10:30 op de kruising van de Oude Peeldijk en de Speulhofse baan. Het slachtoffer is met ernstig hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. En voor Bospop volgend jaar heeft zich een eerste artiest gemeld. Guns N' Roses-gitarist Slash heeft laten weten dat hij op 9 juli met Miles Kennedy en de Conspirators op het podium in Weert staat. Bospop is opgenomen in zijn Europese tour voor volgend jaar, al bevestigt het festival dat zelf nog niet. Slash werd uiteraard wereldberoemd met Guns N' Roses, maar heeft daarnaast ook verschillende andere projecten.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Zwijndrecht is de vertraging een kwartier. Op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij Numansdorp ook 10 minuten extra reistijd. De andere kant op bij Hellegodsplein sta je ook 10 minuten in de file. Op de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum Oost een kwartier extra reistijd. En op de A67 Belgische grens Eindhoven tussen Hapert en Knooppunt de Hoogte is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De gemeente Venlo gaat de komende jaren de financiële reserves aanspreken om te investeren in zaken als onderwijs en verkeer. De afgelopen jaren was Venlo juist heel spaarzaam omdat het financieel in zwaar weer zat. Een automobiliste is vanmiddag gewond geraakt toen ze in Heerlen met haar auto op zijn kant in een voortuin belandde. In haar auto vond de politie lachgascilinders. En Guns N' Roses gitarist Slash staat volgend jaar op het podium tijdens Bospop in Weert.
2: Het nieuws van 4 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De 5 partijen in provinciale staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwacht tegen de eigen stikstofplannen. De 5 partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon, het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken, later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is de vertraging 10 minuten. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij Hogerheide ook 10 minuten extra reistijd. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum 10 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg tussen Ulvehout en Tilburg-Reeshof ook 10 minuten extra reistijd. Verderop bij Tilburg Centrum Oost is een ongeluk gebeurd. Daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch staat 10 minuten in de file bij knooppunt Hooipolder. 20 minuten op de A67 Belgische grens Eindhoven tussen Hapert en knooppunt De Hocht. En op de N2 Maastricht-Eindhoven tussen Hightech Campus en Eindhoven Centrum is de vertraging nu ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien. Vol van smaak en vers van eigen teelt. Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waar 200 miljoen voor is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie vol overtuiging betrokken was bij het kolonialisme. Vapen wordt in de toekomst een stuk duurder. Het kabinet wil vanaf 2029 accijnzen daarop invoeren. Staatssecretaris Ehrenburg hoopt dat vooral jongeren zo minder gaan vapen. En Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad om de prijs te drukken. Mogelijk stijgt die omdat de Amerikaanse president Trump een exportverbod overweegt op Amerikaanse diesel. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden en morgen ongeveer hetzelfde.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat 130 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht een kwartier. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West 10 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A67 Belgische grens Eindhoven bij knooppunt De Hocht een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Schouwburg Venray viert 60 jaar theater. Beleef een seizoen vol bijzondere voorstellingen. Bekende artiesten, jubileumactiviteiten en verrassende ontmoetingen. Vier het jubileum met ons mee en ontdek het programma op www.schouwburgvenray.nl. Verrijken, verbinden en verrassen. In Schouwburg Venray.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
3: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Schouwburgplein in Venray is voor een groot deel afgezet vanwege een nest hoornaars. De horzels zitten in een van de bomen. Mensen worden met hekken en waarschuwingsborden uit de buurt gehouden. De gemeente Venlo gaat de komende jaren de financiële reserves gebruiken om te investeren in bijvoorbeeld onderwijs en wegenonderhoud. De afgelopen jaren was de gemeente juist heel erg spaarzaam omdat het financieel in zwaar weer zat. En het liedjesconcours in Grubbevorst gaat dit jaar niet door. Er zijn te weinig inschrijvingen voor de liedjesavond waar ook drievoudig LVK-winnaar De Tollezek ooit begon.
5: Omroep Venray, het nieuws van 5 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump, die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishingmails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen is de vertraging 35 minuten. Op de A27 van Utrecht naar Breda bij Werkendam een kwartier vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof 10 minuten oponthoud door een ongeluk. En op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij Hoijpolder is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook. Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Venray.
1: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Na jaren van sparen gaat de gemeente Venlo de komende tijd geld uitgeven uit de reservepot. In 2028 en 2029 worden er miljoenen uit de reserves gehaald om te investeren in onder meer schoolgebouwen en wegenonderhoud. Dat blijkt uit de Venlose begroting. De afgelopen jaren was Venlo juist heel zuinig omdat de gemeente financieel in zwaar weer zat. Volgende maand moet de begroting worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Een automobiliste is vanmiddag gewond geraakt toen ze met haar auto een tuin in Heerlen inreed. Het voertuig belandde daarbij op zijn kant. De vrouw is meegenomen naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond 12 uur op de Grasbroekerweg. In de auto lagen lachgascilinders. De politie onderzoekt of die iets met het ongeluk te maken hebben. De student uit Gaza die beweerde betrokken te zijn bij de Hamas-aanslagen in Israël kan zijn studie in Maastricht weer hervatten. Onderzoek door justitie wees uit dat hij niks te maken had met de aanslagen van 7 oktober 2023, al beweerde hij dat wel in een filmpje op social media. De student werd wel geschorst, ook omdat hij werd bedreigd. De universiteit wil nu kijken hoe hij zijn studie weer veilig kan oppakken. En voor Bospop volgend jaar heeft zich een eerste artiest gemeld. Roses-gitarist Slash heeft laten weten dat hij op 9 juli met Miles Kennedy en de Conspirators op het podium staat in Weert. Bospop is opgenomen in zijn Europese tour voor volgend jaar, al kan het festival dat zelf nog niet bevestigen. Slash werd wereldberoemd met Guns N' Roses, maar heeft daarnaast ook andere muzikale projecten.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de A2. Den Bosch-Utrecht tussen Zaltbommel en Everdingen is de verdraging 3 kwartier. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Born en Knooppunt Kerensheide 35 minuten verdraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A27 Utrecht

0: Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof 10 minuten extra reistijd door een ongeluk. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel is de vertraging ook een kwartier. Op de N288 Vlissingen-Westkapelle sta je in de file tussen Biggekerken en Westkapelle. Daar is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Omroep

0: kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl. Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Zuiderland neemt meer tijd voor de reorganisatie, waarbij een deel van de Heerlense ziekenhuiszorg verhuist naar Geleen. De operatie moet nu in 2032 afgerond zijn. Het Schouwburgplein in Venray is voor een groot deel afgezet vanwege een nest hoornaars. De horzels zitten in een van de bomen. Mensen worden met hekken en waarschuwingsborden uit de buurt gehouden. En het liedjesconcours in Grubbevorst gaat dit jaar niet door. Er zijn te weinig inschrijvingen voor de liedjesavond waar ook drievoudig LVK-winnaar De Toddezek ooit begon.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Roosteren en Eurmond is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg bij Bavel is de extra reistijd een kwartier door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En op de A58 de andere kant op tussen Tilburg Centrum West en Ulvehout is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zondag 4 oktober strijkt de popronde voor de 10e keer neer in Venray. Vanaf 2 uur kun je op 10 locaties verspreid door Venray weer kennis maken met aanstormend talent. Omroep Venray is er dit jaar ook weer bij. Luister tussen 2 en 6 naar de popronde sessies in onze studio en maak

0: The Awkward. En wie is Youth? Ben erbij, zondag 4 oktober. Popronde Venray. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
1: Dit is Rooi Actueel. Het belangrijkste nieuws van afgelopen week. Met Sanne Pols.
2: Het is weer vrijdag 2 oktober om precies te zijn. Iets na 6 uur en dit is Rooi Actueel. Fijn dat je luistert. Het aankomende uur praat ik je weer helemaal bij met alles wat er in onze gemeente is gebeurd afgelopen week. Maar eerst heb ik voor jullie klaarstaan Bruno Mars met Oh My.

0: Delight met Groove in the Heart. En wij gaan door naar een busbrand.
1: Dit is Rooi Actueel met de hoofdpunten van het Venrise nieuws met Sanne Pons.
0: Een bestelbus heeft gisterochtend rond 7 uur vlam gevat aan het Christoffelkruid in Venray. De brandweer die kon helaas niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. Tijdens het rijden vatte het busje vlam. De bestuurder die wist nog net op tijd zijn aanhanger af te koppelen en de belangrijkste spullen uit de bus te halen. Niet veel later stond zijn hele voertuig in lichterlaaien. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.
1: Tip de redactie via info@omroepvenray.nl of kijk op omroepvenray.nl.

0: Actueel met Sanne Pols.
1: Er was deze week nog meer brand in onze gemeente. Namelijk bij een verffabriek aan de Smakterweg brak woensdagochtend tegen 5:30 een brand uit. Een alerte medewerker van de fabriek startte zelf met blussen en kon de vlammen zelf doven. De brandweer schaalde gelijk groot op en controleerde het pand op brandhaarden. Enkele medewerkers die gingen naar buiten uit voorzorg en raakte gelukkig niemand gewond.
0: Voor meer nieuws uit onze regio, check je omroepvenray.nl.

Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Na jaren van sparen gaat de gemeente Venlo de komende tijd geld uitgeven uit de reservepot. In 2028 en 2029 worden er miljoenen uit de reserves gehaald om te investeren in onder meer schoolgebouwen en wegenonderhoud. Dat blijkt uit de Venlose begroting. De afgelopen jaren was Venlo juist heel zuinig omdat de gemeente financieel in zwaar weer zat. Volgende maand moet de begroting worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Een automobiliste is vanmiddag gewond geraakt toen ze met haar auto een tuin in Heerlen inreed. Het voertuig belandde daarbij op zijn kant. De vrouw is meegenomen naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond 12 uur op de Grasbroekerweg. In de auto lagen lachgascilinders. De politie onderzoekt of die iets met het ongeluk te maken hebben. De student uit Gaza die beweerde betrokken te zijn bij de Hamas-aanslagen in Israël kan zijn studie in Maastricht weer hervatten. Onderzoek door justitie wees uit dat hij niks te maken had met de aanslagen van 7 oktober 2023, al beweerde hij dat wel in een filmpje op social media. De student werd wel geschorst, ook omdat hij werd bedreigd. De universiteit wil nu kijken hoe hij zijn studie weer veilig kan oppakken. En voor Bospop volgend jaar heeft zich een eerste artiest gemeld. Roses-gitarist Slash heeft laten weten dat hij op 9 juli met Miles Kennedy en de Conspirators op het podium staat in Weert. Bospop is opgenomen in zijn Europese tour voor volgend jaar, al kan het festival dat zelf nog niet bevestigen. Slash werd wereldberoemd met Guns N' Roses, maar heeft daarnaast ook andere

0: muzikale projecten.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos is de vertraging 50 minuten. Staat een vrachtwagen met pech, daardoor zijn er twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Elke dag
2: dit is Rooi Actueel met het belangrijkste nieuws van afgelopen week met Sanne Bos.
3: Fijn dat je luistert naar Rooi Actueel. Het klinkt misschien nog wel wat ver weg, maar de avonden die worden langer. En ondanks dat de temperaturen nog erg hoog zijn, heb ik goed nieuws voor alle mensen die last hebben van schaatskoorts. Blijf vooral luisteren, je hoort het zo.

0: Stella Lefli met Boston. Ja, en samen met Ella Langley vertegenwoordigen zij natuurlijk wel echt de countrymuziek op dit moment in ons land, hè?
1: Dit is Rooi Actueel met de hoofdpunten van het Venrijse nieuws met Sanne Pons.
0: Ja, ik hoorde je net denken van schaatskoorts, waar heeft die het nou over? Maar ik heb goed nieuws, want deze winter kan er weer geschaatst worden in het centrum van Venrij. Van 11 december tot en met 3 januari, dan staat er weer een overdekte ijsbaan met, jawel hoor, echt ijs op het Schouwburgplein en op het Henseniusplein. Vorig jaar, toen kon de schaatsbaan helaas niet doorgaan vanwege problemen met de vergunningen. Maar dit jaar waren ze er op tijd bij en staat het evenement niks meer in de weg.

0: Actueel met Sanne Bos.
1: Ja, dan zijn we alweer toegekomen aan de Omroep Van Rij uittips. Want ook deze week heb ik natuurlijk alle leuke uitjes uit onze gemeente weer eens op een rijtje gezet. En we beginnen vandaag in Wansum. Want van vrijdag 2 tot en met dinsdag 6 oktober is het kermis in Wansum. Met attracties en activiteiten voor jong en oud. Hey, heb jij een oude klassieker, een oude auto? Dan kun je namelijk zaterdag voor de 23ste keer het ABC Classics door onder meer Horst aan de Maas en uiteraard ook de regio Venray rijden. Liefhebbers van klassieke rallyauto's, het moeten dus wel rallyauto's zijn, die kunnen langs de route bijzondere auto's bekijken. De start en de finish die zijn beide bij Hotel Asteria in Venray. Dan kan er ook gedanst gaan worden en maar liefst voor 30, 40 en 50 plus mensen. Zaterdagavond kun je bij zaal 7 van Hotel Asteria terecht voor een avond dansen met muziek. Het is wel zo, er zijn alleen mensen welkom die dus of 30, 40 of 50 plusser zijn. Voor de jongere doelgroepen is er geen plaats die avond. De avond duurt vanaf 8 uur tot een uurtje of 1 kunnen de voetjes flink van de vloer. En dan hebben we nog Roy Trax 2026. Zondag staat Roy Trax op het programma aan de Sportlaan in Venray. Een sportief evenement voor iedereen die van hardlopen en van bewegen houdt. Nou, voor ieder wat wils dus, zou ik zeggen. En ik snap wel dat als je een activiteit kiest, dat je dan wilt weten wat het weer gaat doen. Zaterdag begint fris rond de 10 graden. Maar overdag loopt de temperatuur op naar ongeveer 20 graden. Er is een mix van zon en enkele wolken en er staat maar weinig wind. Ook zondag wordt het ongeveer 20 graden. Opnieuw zijn er flinke zonnige perioden en blijft het waarschijnlijk grotendeels droog. In de ochtend is het met zo'n 10 graden nog behoorlijk fris. Een prima weekend om erop uit te gaan in Venray. Met veel zon, weinig wind en temperaturen tot 20 graden.

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het treinverkeer tussen Weert en Roermond ligt stil vanwege een aanrijding bij Buggenum. Een intercity zou daar de slagboom van een spoorwegovergang hebben geraakt. Zuiderland neemt meer tijd voor de reorganisatie, waarbij een deel van de Heerlense ziekenhuiszorg verhuist naar Geleen. De operatie moet nu in 2032 zijn afgerond. En het liedjesconcours in Grubbevorst gaat dit jaar niet door. Er zijn te weinig inschrijvingen voor de liedjesavond, waar ook drievoudig LVK-winnaar De Toddezek ooit begon.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 7 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
4: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
3: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Bij knooppunt Sint-Annabos is de vertraging een uur. Er staat daar een vrachtwagen met pech. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien. Vol van smaak en vers van eigen teelt. Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers! Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
7: Ook voor jou elke dag, dit is Omroep Venray.
8: Het is 7 uur. Dit is een nieuwe Vrijlaat. De vrijdagavondshow van Omroep Venray.
9: Ah, om precies te zijn is het 3 minuten over 7. Een nieuwe editie van de Vrijdagavondshow bij Omroep Venray. Met aan mijn rechterzijde Erik van Otterdijk.
10: Goedenavond.
9: En aan mijn linkerzijde Marco Loenen.
11: Wow, wat klinkt dit vertrouwd.
9: Ja, lekker is dit, hè? Ah, hallo. Ja, vorige week waren wij er allebei niet, Marco. En toen hebben wij de sleutel van deze Vrijdagavondshow uit handen gegeven aan de one and only Erik van Otterdijk.
11: Hoe ging dat?
9: Hoe ging dat?
10: Ik heb het teruggegeven, ik wil het nooit meer hebben.
9: Hoezo? Dat viel toch best mee?
10: Jij weer terug kunnen luisteren, hè?
9: Nee.
10: Nee, hou we zo.
11: Ik denk dat het al een reetje heeft, ook.
9: Ja, ja. Maar ja, Hans was er ook, toch?
10: Ja, daar heb ik veel aan.
9: Oh, oké.
10: Okay. Nee. Hans is een heel aardige man, maar hij heeft zo weinig hier dat hij gewoon ook niet weet waar al die dingetjes staan in de computer. Dus nee, het was een beetje zoeken.
9: Dat is een hele andere Vredderavondshow.
10: Ja, wel, totaal anders, ja.
9: Nou, gelukkig, het klinkt weer oud en

0: zin is iets nieuws. Want ja. Dan denk ik, ik heb eigenlijk niks gemist. Het is alsof ik er zo weer inval.
1: Ja, jongens, ik kan jullie zeggen, er zijn weinig zaken waar ik zo pissig over kan worden.
2: Ze beloven een hoop, maar wat komt er dan terecht?
3: En dan die muziek, dat vindt iedereen niks. Nou, ik vind het geweldig dat die keihard staat.

Vrij Laat. De hilarische vrijdagavondshow waar iedereen zin in heeft. Behalve ik.

0: en Khalid en Dive Into Me in de vrijdagavondshow van Omroep Venray. Weet je wat het is, Erik? Als wij de sleutel van deze show uit de handen geven...
1: Ja.
0: Kijk, dan doen wij dat natuurlijk in goed vertrouwen.
1: Nee, dan denk je dat in goed vertrouwen.
0: Ja. En ik begin nu toch langzaam te twijfelen.
1: Daarom zeg ik dat deed je in goed vertrouwen.
2: Daarom wil hij de sleutel teruggeven.
0: Ja.
2: Eenmaal de schade aangericht en...
0: Het goede nieuws is dat veel mensen zich melden dat het best leuk was, hoor, vorige week. Ik zie veel berichten binnenkomen om venray.nl, dus je bent echt wel goed gekeurd.
2: Oh ja,
0: dus
2: ik denk dat hier, dat zegt niemand, zie je. Zie je. Niemand.
1: Oh, die ken ik niemand. Ja, dat is vast de luisteraar van mij.
2: Oh, ja, dit rit met de voornaam. Rit niemand.
0: Nee, een beetje meer zelfvertrouwen, Erik. Volgens mij deed je dat hartstikke leuk.
2: Nee, is leuk.
1: Ja, het is wel goed dat je... Ik zou zeggen, je zal het anders zeggen als je terugluistert.
0: Oh, oké. Ja, dat gaan we dus niet doen bij deze.
1: Nee.
0: Dat houden we zo. Had je een beetje een goede week?
1: Drukke week.
0: Had je een drukke week?
1: Drukke week.
0: Moet je van mij komen nog?
1: Ja, nee, ik heb maar 2 dagen. En dan is weer een drukke week voorbij. Popronde.
0: Ja, daar komen we zo meteen wel even op terug. Want dat is wel een bijzondere dag. Komende zondag gaat het allemaal gebeuren. Maar Omroep Venray gaan we het zo meteen wel even over hebben nog. We spelen vanavond natuurlijk weer de muzikale bingo. Een spelletje wat we al 7,5 jaar spelen bij deze radiozender. En dat gaat altijd door het dak heen. En Erik, ik zag jou helemaal stuiterend zitten tijdens de redactievergadering van dit programma.
1: Ja, ik heb een heel leuk onderwerp.
0: Ja, dat dacht ik al. Je hebt alweer wat bedacht. Hè? We leggen het zo meteen wel even aan je voor. Ja, dat komt alleen maar goed. De vrijdagavondshow van Omroep Venray, waarbij Marco Loenen op dit moment de halve studio aan het verbouwen is. Heeft dat ook met de popronde te maken?
1: Ik ben bang voor.
0: Ja,

0: Nou, zeg dan wel, ja.
1: Dit is vrijdag, iedere vrijdagavond op je radio.
0: Met Dennis, om een fanrij.
2: One ticket, please. Round and round, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: vrijdagavondshow van Omroep Venray. Omroep Venray, vrij laat.
1: We hebben er alles aan gedaan om dit programma succes te maken. Met heel veel energie en toewijding is er gezocht naar een formule, naar mooie gasten.

0: Dark Before the Dawn. Het is Somjeu in de vrijdagavondshow. 10 minuten voor 19:30.
1: Omroep Venray presenteert Popronde Venray.
0: Ja, zondag dan gaat het gebeuren hier live vanuit de studio van Omroep Venray. De popronde keert terug hier in de studio van Omroep Venray. Erik van Otterwijk, hoofdorganisatie.
2: Ja, bescheiden dat kan ik het niet maken. Nee, ik heb een beetje de...
0: Om het plaatje een beetje te schetsen. Die hele studio van Omroep Venray is één groot poppodium geworden. Letterlijk, alles is verbouwd aan dit pand. Je hebt geen muurtje heel gelaten. Overal hangen dingetjes, overal staan lampen, overal... liggen kabeltjes. Zondag gaat het gebeuren. Dan komen hier waanzinnige talenten voorbij.
2: Maar je moet afwachten. Dan beginnen de acts, hè?
0: Ja, maar we gaan ervan uit dat het waanzinnige talenten zijn. Dus dat hopen we natuurlijk. Maar dat is leuk, want je kan dus nieuwe muziek ontdekken bij Omroep Venray. Dat is echt tof. En dat doe je op 10 locaties in Venray, waarvan Omroep Venray er eentje is, toch?
2: 11. Waarvan Omroep Venray er eentje is.
0: Je hebt er eentje misteld, heb je in de promo.
2: Ja. Ik zeg het niet. Kijk of er iemand is die die fout ontdekt.
0: Nou ja, ik zag het op het plaatje. Maar ja. ik denk, ik doe net alsof ik dat mis.
2: Nee, het zijn 10 locaties waar je naartoe kunt. En de 11 is dat zijn wij. Ja, wij hebben te weinig ruimte dus.
0: Ik snap het. En dan ga je kennis maken.
2: Het was inderdaad een foto in de tekst.
0: Nee, dat geeft ook niet. Vanaf hoe laat ga je het meemaken komende zondag?
2: 12 uur gaat Jack beginnen met een beetje een soort van voorprogramma. Jack Willems. Van 12 tot 2. En dan vanaf 2 uur hebben we de totaal 4 acts. Elke uur hebben we er eentje staan. We beginnen met De Hoek is een band.
0: Oh, die kunnen we even laten horen ook. Wil je De Hoek even horen?
2: Ja, laat maar een haakje horen, ja.
0: Nou, dat kunnen we even fixen hoor. Nope. Dit is De Hoek.
2: Ja. Driemansbandje. Ik weet niet wat er vandaan komen. Ze hebben inmiddels gespeeld in het voorprogramma van Del en Claw Boys Claw. Dus dat zijn niet de mensen. Dus. Dan om 3 uur hebben we singer-songwriter Maxime.
3: Ik wil geen oorlog en geen spijt. Ik wil geen schulden, alleen maar schijt. Ik wil leven.
2: En ik verwacht dat een lekkere akoestische sessie gaat worden. Dus.
0: Het klinkt wel heel duister hoor.
2: Ja, maar wel lekker rustig.
0: Ja, wel lekker.
2: En dan hebben we de vijfbalsband The Awkward.
0: Is leuk, dit lijkt een beetje op...
2: Met de omschrijving is zo leuk. Ze zeggen van, gooi begin jaren 2000 indie, cheeky Britpop en de Teletubbies in een blender en je krijgt het antwoord.
0: Zo waar.
2: Het een beetje.
0: Heerlijk.
2: Ja. En die vierde mag jij even aankondigen.
0: Ja, dat is Weird Youth.
2: Ja, goed zo. Even uitleggen, Dennis had de grootste moeite met het woordje youth uit te spreken. Dus,
0: Ja, dat vindt hij leuk, hè?
2: Ja,
0: ik vond het leuk. Belde op en zegt, die moet even een promotje inspreken voor mij. Ik zei, ja, dat is geen probleem, joh. Geef de tekst maar eventjes. En toen stond ik te kloten, jongen. Ik reed niet aan mijn strot.
2: De grap, de leukste werd nog. Jij zegt van, een band met zo'n naam, met zo'n moeilijke woordje als youth, en dat wordt nooit niks. Dan zeg je, ja, in de jaren 80 had je musical youth, dat is een wereldhit geworden.
0: Ja, toen was ik uitgeluld. Ja.
1: Popronde Venray. 1, 2,

0: Louis Capaldi en Forget Me in de vrijdagavondshow van Omroep Venray. Marco Loenen,
1: ja.
0: Ben je er een beetje klaar voor, jongen?
1: Waarvoor?
0: Nou, je was even heel druk. Dus ik denk, ik ga je meteen even overvallen. Maar...
1: Het was voor eerder van het regen dat hij een rookmachine kan gebruiken zondag.
0: Dat Erik een rookmachine kan gebruiken zondag?
1: Ja, voor de optredens. Nee,
2: aangezien ik zondag de hele dag ben om het werk, heb ik gevraagd of een rookmachine kan verstaan. Kan ik toch roken?
0: Ja, precies. Oh, dat is het. Oké, okay, dat is
1: collegiaal, toch?
0: En dat heb jij gefixt nu?
1: Ja, ja, dat is nou geregeld.
0: Want daar moest even een brandalarm uit.
2: Ja.
0: Onder andere. Ja, maar goed. Nou,
2: we hebben een keer gehad, geloof 2 of 3 jaar geleden bij de popronde. Gelukkig was op dat moment geen optreden bezig. Maar dan stond die deur stond open. Hadden we de rookmelder in die ruimte waar we de optreders zijn, hadden we afgeplakt. Ja. Alleen de rook kwam dus in de gang.
1: En ja, die waren niet afgeplakt.
2: Nee, toen ging de brandalarm aan.
0: Dus eigenlijk gaat het brandalarm bij Omroep Venray alleen af. Of Hans Dorsters is worstjes aan het bakken. Of wij zijn ook machine in de studio.
2: Ja, ja. Tijdens popronde of tijdens de barbecue.
0: Precies, dus zoals wij eigenlijk altijd zeggen.
3: Het is vrij.
0: Nee, wacht even. Kijk, hoor, de bakker mag hier ook. Ja, dat is in de dag. Dat is
2: Ik vind het wel mooi.

0: Oké, right. Hoe reageerde Hans eigenlijk vorige week op zijn nieuwe rubriekje in de vrijdagavond?
1: Ja, hij wilde beginnen met zo'n raadsel. Ik zei, nee, je moet wel een verhaal zijn. Maar hij vond al die jingle vond hij wel leuk, ja.
0: Want? Raadsel mag niet?
1: Het is groen en het zit op een hekje.
0: Dat vind jij niet leuk genoeg.
1: Nee, Kermit de Kikker. Het is groen en het valt op jongens. Kermit de Flikker en zo'n dingen allemaal. Nee, hij had wel een verhaaltje.
0: En dat was leuk? Dat bracht hij goed?
1: Ja, op zijn Hans.
2: Okay. Ja. Hij is intelligent. Noem hem een slimme vent. Marco komt met een vraag. Oh.

0: Margot Loenen.
1: Ja, ik moet jullie feliciteren.
2: Nou, het lijkt wel.
1: Het was gisteren internationale koffiedag.
2: Oh ja, ik heb net mijn vijfde kopje voor vanavond op.
1: Ja, je hebt hem net uitgedrukt.
2: Ja, ik heb hem net uitgedrukt.
1: En dan gaat er meteen de vraag van vandaag over. Ik ben benieuwd, hoeveel verschillende soorten koffieplanten bestaan er ongeveer op de wereld, denken jullie?
2: Jezus. Kijk, Dobbe Egberts.
3: Koffieplanten.
2: Planten.
1: Ja, niet koffiemerken of soorten koffie. Maar er zijn dus blijkbaar heel wat soorten planten.
3: Koffieplanten.
2: Nederwiet. Nee.
3: Nederwiet. Een hele goede plaat trouwens.
2: Ja, draai dan.
3: Ja, dat is echt een hele goede plaat. Ja. Maar dat tezijde. Ja, jeetje man. Ja. Hoe moet ik weten? Ja, is dit gewoon een wilde gok?
1: Ik dacht even aan een auto toen hij aan de tour reed. Ja, koffie, ja.
2: Ja, maar wacht even. Is elke soort koffie is dat een aparte plant? Ik bedoel, je hebt espresso, je hebt... weet ik veel wat. Hoeveel soort koffie hebben we hier in de automaat zitten? Een stuk of 6, 7?
1: Ja, maar het zijn allemaal of dezelfde bonen of zo.
2: Maar toch wel.
1: Er zijn al verschillende types hoe ze gemaakt worden uit de automaat.
2: Verschillende soorten bonen er dus zijn?
1: Ja, dat weet ik dan niet precies, maar het gaat om planten in dit geval. Er zijn wel blijkbaar verschillende soorten planten, maar of dat...
3: Over de hele wereld, hè?
1: Of het qua bonen meer of minder zijn, ja, over de hele wereld.

0: wereld?
1: Over de hele wereld.
2: Oké.
0: Denk jij er even over na.
1: 80,
0: zeg jij.
2: Nou, Erik zegt 80. Heb je een idee, Dennis?
0: Ja, ik denk dat het er meer zijn, want het is over de hele wereld. Dus er zijn altijd mensen die zelf zijn gaan experimenteren. Ik denk dat het er meer zijn. Ik zet in op 235.
3: Zoveel?
0: Ja.
3: Dan zet ik in, opnieuw in.
2: Op... Bieden.
3: Ja, mag ik? Mag ik? Ja, nou, mag ik?
2: Ja, dat is normaal.
3: Maar
2: ja.
3: Dan moet het meer zijn, dus. Jij zei?
0: 235.
3: 235. Ga ik iets een 100 lager zetten, zeg ik 133.
0: 133. Oké, okay. Nou, bij deze.
2: Ja, nou, het zou kunnen.
0: Hoeveel verschillende koffieplanten zijn er op deze wereld?
2: Ja.
0: Mocht je denken te weten, omroepvendrij.nl, druk bovenaan op dat WhatsApp-logootje, die groene knop, en geef even je antwoord door. Ik ben heel benieuwd zo meteen. Zo meteen krijg je wat antwoord door, hè?
2: Ja, zeker. Ja, absoluut.

zondag 4 oktober strijkt de popronde voor de 10e keer neer in Venray. Vanaf 2 uur kun je op 10 locaties verspreid door Venray weer kennis maken met aanstormend talent. Omroep Venray is er dit jaar ook weer bij. Luister tussen 2 en 6 naar de popronde sessies in onze studio en maak

The Awkward. En Weird Youth. Ben erbij, zondag 4 oktober. Popronde Venray. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.

0: Marco Loenen, wat was de vraag van vandaag?
1: Ja, het was gisteren Internationale Koffiedag. En daarbij was de vraag, hoeveel verschillende soorten koffieplanten bestaan er ongeveer op de wereld?
2: Hoeveel verschillende soorten koffieplanten bestaan er ongeveer op deze wereld?
1: Ja, dus als je er een beetje na zit, is dat ook niet erg. Als je het precies goed hebt, dan vind ik dat heel knap.
0: Maar dat is bijna onmogelijk.
1: Dat is bijna onmogelijk.
0: Bijna onmogelijk.
1: Dan zou je haast denken dat iemand vals heeft.
0: Ja, dan zit je haast te denken dat iemand van tevoren het getal in het draaiboek heeft gezien. Onroeflella.nl, druk op die groene knop, stuur maar je reactie in. Dat is inmiddels ook gebeurd, hè. Veelvuldig zie ik. Zullen we gewoon eens kijken wat er binnengekomen is? Ik zie Johan, die zegt 95 officieel, denk ik.
1: Ja.
0: Dat zou wel kunnen.
1: Richard, die kwam met veel lagere getallen aan, die zegt 50.
3: En Linda zegt 475. Ik denk dat is heel veel, net als brouwers die zelf gaan proberen. Ja, dat is ook wel zo.
1: Ja. En
3: bierbrouwers. Ja, ik zei dus in eerste instantie 80 of iets, 85.
1: Ja,
3: toen kwam Dennis met 235. Toen ben ik naar 133 gegaan, ja.
1: Ja, en naar Dennis zit 235. Het juiste antwoord...
0: Moet zijn!
1: Een poot of iets?
0: Ja, die heb ik wel. Wacht even. Geef me even tijd.
1: Oh ja. Dan wachten we eventjes.
0: Oh, we gaan nu wachten ook met z'n allen. Nee, lekker.
3: Normaal heb je mijn soundboard, hoor. Dus daar staat hij in.
0: Ja, ik ben er toch al mee bezig, man.
3: Ja, hij is boven, dus, ja.
1: Ja. Nou ja, het juiste antwoord het afslag, is...
3: Hè? Ja, zeg het.
1: Honderd... 33.
3: Dat is toch een toeval, zeg.
1: Ja. Hoe zou je dat weten?
3: Kom, heb ik geluk. Ik ga dadelijk even snel een staatslot kopen.
1: Ja,
3: hoor,
1: ja, dat zal wel weer.
3: Hoezo,
1: ja.
3: Draaiboek?
0: Nee. Erik van Otterwijk,
3: ja.
0: Hoe heb je het voor elkaar gekregen?
3: Nou, gewoon, dat is een gave die Brabanders al eenmaal hebben.
0: Ja, nou, je hebt ze geteld, hè?
1: Nou, als... ik heb wel een prijs, Dennis.
0: Oh jee, ja.
1: Aangezien Erik dit goed heeft, mag hij nog eens een keer gewoon achter de knoppen zitten met vrijdag.
3: Oh.
1: Mag hij een herkansing doen?
0: Sterker nog, de komende 4 weken hoor je Erik van Otterwijk.
3: Het is algemeen bekend, maar er is wel bekend dat in Nederland gaan de lokale omroepen verdwijnen. Dan worden streekomroepen en dergelijke.
1: Ja.
3: Wanneer hebben wij onze laatste uitzending officieel als de Stichting Lokale Omroep Venray?
0: Ik heb geen idee.
1: Wanneer zouden we zou dat januari zijn of zo?
0: Ik denk januari 2028 voor mij.
1: Dan gaan we over.
3: Dan ga ik de laatste uitzending achter de knoppen.
1: Dan zal het...
0: Ik wil het nog een beetje leuk afsluiten eigenlijk.
1: Ja, na verwachting zal het 17 december zijn.
0: 17 december?
1: Ja, 17 december volgend jaar.
3: Volgend jaar? Ik wil zeggen welk jaar.
1: Ja, nee, volgend jaar. 2027.
3: Oké.
0: Nou gaan we er snel aan zitten komen. Ja, dan gaan we de 8 jaar nog volmaken in ieder geval. Dat is het goede nieuws.
3: Ja.
0: Er kwamen dus inderdaad veel reacties. Ook mensen die wietplantjes dachten. Maar dat was natuurlijk niet de opgave.
4: Het is een wiet over een plant.
0: Welke plant zal het zijn? Het zal geen koffieplant zijn, denk ik.
4: Een groene plant.
0: Een groene plant.

0: Oh nee, moet eigenlijk een echo zijn.
1: Het moet eigenlijk een echo zijn, ja. Die werkt eigenlijk niet. Ja. Het is de vrijdagavond van Omroep Venlo. We naar zitten luisteren als je denkt, wat is dit voor een raar liedje? Ja, dit is Doe Maar. Voor de mensen die na de jaren 90 geboren zijn, die hebben geen idee wat dit allemaal
0: gaat. Maar het was niet Henny Vriendje of Ernst Jansen. Nee, het was Joost Bellefonte. Een beetje het vijfde lid van Doe Maar was het
1: destijds.
0: Ja, het was mijn type niet.
1: Nee, maar het is op het live op het podium. Ik heb ze één keer live mogen zien en dat was echt waanzinnig.
0: Ze zal bij ons in Vlielden komen, in de feesttent. En vlak voordat de handtekening gezet was, werd bekend van we gaan stoppen.
1: Ja.
0: Ah, ja. Vond ik ze erg.
1: Ja, ze zijn twee keer gestopt eigenlijk, als je erover nadenkt.
0: Ja, nee, maar ze zal wel komen en dan... Oh, ze komen. Nee.
1: Ik zie iemand heel druk zwaaien. Marco, jij wil ook wat zeggen.
2: Wat?
1: Ik zie jou heel druk zwaaien met...
2: Ik zwaai helemaal niet.
1: Zijn we iets vergeten? Moeten we nog iets doen?
2: Nee, alleen als de postbus kopen moet.
1: Oh.

0: Ga naar omroepvenray.nl en druk op de groene knop.
1: Je moet gewoon het verhaal meespelen. Dit net ook bij die vraag van jou. Dit net alsof ik het gewoon verzonnen had, die 103.
2: Ja, je hebt gewoon een draaiboot.
1: Ja, dat is een draaiboot. Dus, maar dan moet je gewoon meespelen.
2: Ja, dat krijgt die prijs wel in, hoor.
3: Het is fijn dat jij het even toegeeft.
1: Wat was de prijs eigenlijk dan?
2: Ja, laat jij gewoon 133 uitzenden en de vrije laden overnemen.
1: Oh ja, trek maar een jaar.

0: not have sexual relations with that woman. Miss Blonsky.
1: Sex on fire, Kingdoms of Leon.
2: Wil sex met die kalen.
1: De vrijdagavond show van Omroep Venray, waar we natuurlijk ook even je hulp nodig hebben. Want straks spelen we weer het leukste spelletje van de Limburgse radio. En daar hebben we je hulp bij nodig. Want Erik van Otterdijk stond te wiebelen op zijn stoel daar straks. Die zei, ik heb zo'n goed idee.
2: Ja, ik hoorde vandaag op het nieuws dat de tv is 75 jaar geleden begonnen met uitzenden.
1: Je weet dat wij een radioprogramma maken.
2: Ik was wel benieuwd, als ze beginnen met uitzenden, hoeveel kijkers hebben ze? Want wie heeft op dat moment een tv? Want je koopt dat ding en er is niks te zien.
3: Ik voel een nieuwe vraag van vandaag aan, toch?
2: Maar ik denk van, 25 jaar tv, we zijn toch een muziekprogramma. Het is een muzikale bingo. Er zijn heel veel videoclips gemaakt. Echt van die hele opvallende, die heel extreme en dergelijke. Dus ik denk van, ja, 10 opmerkelijke en extreme videoclips.
3: Ja, okay. Dat is een mooie. We maken een radioprogramma inderdaad en we hebben het over videoclips.
1: Ja, dat maakt niet uit.
2: Ja, maar het heeft 75 jaar tv, dus...
3: Nee, precies. Nee,
2: dus mocht je iets weten, stuur het even op.
1: En voor de duidelijkheid, wij gaan niet de clip draaien, maar wij draaien dan wel gewoon de plaat, toch?
2: Ja, misschien zien ze wel... Kunnen wij hier de clip niet zien dan?
1: Nee.
2: Oh, jammer. Nou, oké. Maar goed, mocht je voorstel hebben, omroepvenray.nl, druk even op de groene knop en geef je suggestie maar even door.
1: Ja, het beste van dit hele verhaal van Erik vind ik eigenlijk nog dat hij zei, dit is wel een muziekprogramma.
2: Ja, het is een muzikale bingo.
1: Ja, het is een muzikale bingo, maar het is geen muziekprogramma, hoor.
3: We draaien maar twee platen en niet verder.
1: Maar dat maakt niet uit. De vrijdagavond show van Omroep Venray. In dit geval, Erik, nog één keer de oproep als je nu zit te luisteren en je weet toevallig...
2: Of je een leuke clip die echt opmerkelijk is en die in de geheugen gegript zit. Ga even naar omroepvenray.nl en druk op die groene knop.
1: Mag ik een suggestie doen alvast?
2: Ja, mag ik een suggestie doen.
1: Oké, ik vind de clip van Thriller vind ik een van de beste aller tijden.
2: Mag ik een suggestie? Nee, ik doe geen suggestie, want je weet toch welke ik ga noemen.
4: Straks in Vrijlaat
1: gaan we de Bosbus voordragen. Dan mag je dus meedenken van de muzikale bingo. Mocht je een videoclip meteen te binnen schieten en daar hoort een liedje bij, dan mag je dat liedje insturen. Omroepvenray.nl. Druk op die groene knop, die lijkt wat opvullen op een WhatsApp-logo. Rechtsbovenin kom je hier binnen in de studio van Omroep Venray. Nemen we je suggestie mee. Gaan we zo meteen even kijken of we een plekje kunnen vinden in de muzikale bingomolen. En uiteraard gaan we alle vragen, opmerkingen, suggesties en aanvragen van liedjes gaan we straks even behandelen. Maar we moeten er eerst even tussenuit. Naar de voltallige crew van de NOS. Ik kijk even naar Marco Loenen, de regisseur van dit programma. Want Marco,
2: hey.
1: We hadden wat netwerkprobleempjes, maar de verbinding met de NOS gaat wel lekker, toch?
3: Volgens mij wel.
1: Oké.
2: Okay, ja. Sinds wanneer is Marco regisseur?
3: Heeft hij nou al door?
2: Dat was ik toch?
3: Dat hebben we een half uur geleden al gezegd.
2: Was even tijdig. Je bent even tijdig regisseur, zei jij net. Maar nou zegt onze
3: baas... Nee, ik ga even de regisseur uithangen.
2: Ja, dat bedoel ik. Maar nou zegt Dennis dat jij de regisseur van het programma bent.
3: Nou, doe jij het dan even.
1: Ja, luister, ik heb er gewoon twee. Eén aan de rechterkant en één aan de linkerkant. Dat is toch prima? Ik zie het hele probleem niet.
2: Ik ben altijd de regisseur van het programma geweest.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 8 uur.
1: Ik ga een afspraak bij HR maken.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
7: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in het plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
6: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Hier volgt een waarschuwing. De leiding van Omroep Venray is niet aansprakelijk voor alle uitspraken die in dit programma worden gedaan. Dit is Vrij Laat, de vrijdagavondshow van Omroep Venray. En vandaag in de studio...
9: De man die al de hele dag druk is met de popronde. Komende zondag gaat het allemaal gebeuren.
2: Week. De hele week ben ik al druk bezig.
9: De man die al 4 maanden bezig is met de popronde. Dames en heren, aan mijn rechterzijde. Steun en toeverlaat. De man met de snor, Erik van Otterdijk.
2: Hoezo nou weer die man met de snor?
9: Omdat het zo is.
2: Ja, nee, goed. Ja, dat volgende maand. Hè. Dan ja. is november. Dan moet je ook de snor laten staan.
9: Ja, dus. Precies. Nou, stiekem heb ik hem al. Maar jij kan hem niet zien.
2: Ga je het doen? Oké, en aan de andere kant helemaal de semi-regisseur van dit programma. Marco!
3: Ik weet niet of dat werkt, als ze 2 regisseurs hebben.
9: Nou, ik vind het aan de gang, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja, jullie zijn ook best enigszins ook. Ah. Ja.
3: Ja, en de man achter de knoppen die alles toch wel in het grill weet te houden. Dennis Storch.
9: Ja, eigenlijk hebben we 3 regisseurs. Dat is lekker.

0: Hey, heb je iets te melden?
1: Of wil je gewoon je favoriete plaat horen?
2: Wacht niet, wees niet bang, wees niet angstig. Je moet je mond open trekken, want alleen dan kunnen we je helpen.
0: Ga naar

0: luisteraars van Vrij Laat, Erik hier.
1: Hé, hey, Erik.
0: Er is mij gevraagd om iets in te spreken. Maar ja, er staat dus bij van, Erik, doe ik al even serieus. Kan ik dat?
2: Ja, dat gaat wel eens mis.
0: Goed, ik kan het altijd proberen. Goedenavond.

0: En de mannen van Benner en Kom Je Me Halen.
1: Ja, ik ben er.
0: Avondshow. Je bent er, hè?
1: Ik ben er.
0: Ja, dat is fijn.
1: Ik vind het wel een lekker nummer, maar ik vind het wel een stuk beter als dat andere. Hoe weet dat klote nummer weer? Jouw moment. Op
0: Ja. Oké.
2: Okay. Ja, maar dat snapt niemand. Dit snapt niemand, dit grapje.
1: Ja, leg het maar uit.
0: Ja, okay, ik heb ooit met die mannen van Benner mogen samenwerken. Dat was heel leuk. We hadden een rubriekje bij een andere radiozender. Dat was voor de Olympische Spelen. En toen zei ik tegen de mannen van Benner, ik zou het heel tof vinden als jullie de tune daarvoor willen maken. En toen hadden ze nog een oude demo liggen. Dat hebben we samen herschreven. En dat is uiteindelijk jouw moment geworden. En dat liedje is er volgens helemaal viral gegaan. Alleen Dennis deed het allemaal pro deo. Daar heeft hij nu spijt van. Het is de vrijdagavondshow. Waar we eens even gaan kijken wat er allemaal binnengekomen is via de postbus.
1: Nou, mag jij de eerste doen?
0: Ja, zal ik de eerste doen?
1: Ja, doe jij de eerste maar even.
0: Vaste luisteraar Jos. Ja, als vaste luisteraar van Vrij Laat moet ik helaas zeggen dat er vorige week wel iets van verschil te horen was met de manier van presenteren. Maar als Dennis zijn uiterste best doet, heb ik er wel vertrouwen in dat hij dicht bij het niveau van Erik komt.
1: Ik denk, die moet jij volgen.
0: Ja.
2: Volgende week zijn we er weer niet, hè?
1: Dankjewel, Jos.
0: Ja, Jos, ik heb inderdaad ook wel eens weekenddienst. Oké.
1: Okay. Ja, Karel zegt van, zijn jullie rokers? En zo ja, gaan jullie meedoen aan Stoptober?
2: Oh, nou, dat vind ik een hele leuke vraag voor jullie.
0: Ja, weet je waarom dat dit programma altijd begint met 3 platen in de 2 uur?
1: Ja,
2: en ik ga goed koffie halen, jullie gaan roken bij.
1: En waarom denk je dat ik altijd hoest als die 3 platen voorbij zijn?
2: Of bij zijn lachbui.
0: Marian stuurde ook een berichtje in, Marco.
2: Ja, ik hoor dat de tuincentra alweer klaar zijn voor de kerstshows. Echt waar? Oh, dat wist ik niet. Ja. Wanneer zal ik de eerste kerstplaat verwachten op Omroep Venray?
0: Nou, het leuk die het vraagt, gaan we nu doen.
1: Kun jij het nummer zien van die Marjan? Want mijn Marjan die is ook gek op kerstshows. Dus, is dat 0651? Nou,
2: mijn moeder is ook Marjan, maar die is wat minder met de kerst.
1: Oké. Wiek? Wiek?
2: Hè? Wiek?
1: Wiek?
2: Oh shit, hè? Moet ik die disclaimer even doen weer?
1: Als ik een klacht heb over een DJ van Omroep Venray, waar kan ik deze dan indienen?
2: Heel cool, punt, poot. Of Mark de Wit, dat maakt niet uit. Maar één van de twee. Maar over wie gaat het, Wiet?
1: Dat weet ik niet. Nou, ik zal het even uitleggen. Onze voorzitter heet Wiek.
0: Ja, en als er dan een Wiek zich meldt, dan is het wel verdachte. Ja. Ik ken ook niet zo heel veel mensen die Wiek heten. Maar goed,
1: welke DJ zal het dan zijn? Zondagochtend?
2: Ja,
0: zou kunnen.
2: Maar ook mezelf bedoel
0: je. Ja, als ik wil zeggen, dan moet heel kapot een klacht over zichzelf gaan behandelen. Ja. Chef, die zegt Michael Jackson met Thriller moet inderdaad in de lijst van de opmerkelijke videoclips. Ik was 10 jaar in 1982 en heb nog nachtmerries van deze clip.
2: Ja, dat was wel een clip hoor, ja.
0: Dat was wel een enge clip.
1: Zeker als je al 10 jaar bent.
0: Ja, dat is wel
2: best wel eng zijn.
0: Michael Jackson en Thriller zetten wij alvast op het lijstje voor de muzikale bingo molen, want die gaan we vullen. Hè. 10 liedjes hebben we nodig. Veel mensen die meedenken. Het gaat in dit geval over videoclips, hè Erik?
1: Ja, de liedjes die eigenlijk bekend, meer bekend zijn door de clips als door het liedje zelf.
0: Oké, nou bij deze gaat dat misschien niet helemaal op, maar we gaan Michael Jackson en Thriller wel gewoon in het lijstje zetten. Ja. Theo, stuur daar ook een suggestie in.
2: Ja, mogen er ook liedjes in de bingo-lijst die niet bekend waren om het dansen, of die bekend waren om het dansen wat erbij hoort? Dan wil je gaat de ketchup song.
1: Ik dacht van draai een keer
2: in het rond, stamp met je voeten op de grond.
1: Ketchup song. Ik toen op tijd, ik ken dat dansje. Dat hele hip, dat tekst ken ik niet, maar goed.
0: Inderdaad.
2: Echt nog wel aardig in de buurt.
1: Ja, een beetje ja. Oké, die
2: zet erbij.
0: Prima. Prima, bij deze hebben we dat ook weer afgevinkt. Lieve mensen, de vrijdagavondshow waar de muzikale bingo op het punt staat van beginnen. Je kan je bingo-kaart al aanvragen, Marco Loenen, en dat doe je via
2: omroepvenraai.nl en druk op die grote groene WhatsApp-knop.
0: Ja, en dan stuur je gewoon, ik wil een bingo-kaartje, krijg je van ons een bingo-kaartje. Op die bingo-kaart staan 3 liedjes, komen die voorbij binnen nu en 1,5 uur. Dan heb je bingo. En het leuke is dat je nog geen idee hebt wat op die bingo-kaart staat. Dat gaan we je namelijk zo meteen vertellen. We hebben inmiddels wel al heel veel suggesties voor liedjes, hè? Geloof dat we er wel zijn, hè?
1: Ja, ik denk dat we
2: hebben de lijst aardig vol, volgens mij.
0: We hebben de lijst aardig vol. Dus zometeen...
1: Ik heb ook nog eentje uit, dus.
0: We kunnen zo meteen vertellen welke liedjes er meedoen in de muzikale bingo. Dat gaan we dan ook doen. Dan moeten we wel even die bingo-molen deze kant op halen. Is dat vorige week allemaal goed gegaan, eigenlijk?
1: Hij leeft nog en Hans leeft wat nog.

muziek luisteren? Zij stapt tik, doe maar mee. En zij tik. De muziek mag ietsje harder hier, dan hoor ik hem wat beter. Heel goed, hak voor. Hak voor. En klap weer de handen erbij. Handen klappen is goed voor de botten van de armen. Dus lekker hard meeklappen.

en klap in de handen erbij. Handen klappen is goed voor de botten van de armen. Dus

0: team. En Dancing on the Ceiling. En Marco, jij zei terecht, ja, dit kan zo in de muzikale bingo.
1: Ja, maar dat hebben we niet gedaan.
0: Nee, dat hebben we niet gedaan. Want, maar het is inderdaad wel waar, want die clip is legendarisch.
2: Ja. Ach, jongen, dat was gewoon een oud trucje wat ze daar.
0: Ja, maar ja, dat wist toen niemand. Ja, dat was toen revolutionair.
1: Alles dat simpel, het kan legendarisch zijn.
0: Waarom weet je die tegen de muur omhoog liep? Dat was toen echt een ding, hoor.
2: Ik wil dan dagelijks tegen de muur omhoog.
0: Ja, maar dan heb je gewoon te veel gedronken, Erik van Rotterdijk.
1: Ik wil altijd van Kars naar de muur gestuurd. Dat is ook wel knap.
0: Ja, ach, ik snap het wel. Veel mensen die ondertussen de bingo-kaart aanvragen. Dus ik stel voor dat we toch langzaam alvast maar even...
1: Oh ja!
3: Ik ga graag bingo.
0: Het spelletje van de Limburgse Radio. Wij noemen dat al 7,5 jaar traditiegetrouw. De muzikale bingo. Het principe is zo simpel. Je gaat nu naar omroepvenruij.nl. Je drukt op die groene knop. En dan kun je de bingo kaart aanvragen. Krijg je van ons 3 liedjes. Komen die binnen nu en het einde van dit programma voorbij. Dan heb je bingo. Dat is eigenlijk wat het is. Ja, heel ingewikkeld kunnen we die maken. Ja. Het zou de belastingdienst kunnen zijn. We gaan de heftruck er even bij pakken, want we moeten natuurlijk wel zorgen dat de bingo-bolie hierheen komt.
2: Ja, Marco Loenen staat voorzichtig. Al. Heb jij certificaat?
4: Nee, maar boeien.
2: Oké, boeien.
0: Kabeltje erin?
4: Hè?
0: Zit het kabeltje erin?
4: Volgens mij wel.
0: Oké, dan gaat-ie.
4: Ja.
2: Rustig. Jongen, rustig. Ja? Ja, nee, zet maar neer. Ja, oh.
1: Zonder certificaat, hè?
2: Ik heb haar aan horen vallen.
1: Ja. Ja, vorige week toevallig nog.
2: Ja, nou.
0: Nou, we hebben een fragment in het archief.
2: Geen commentaar.
1: Ja. Oh ja, dat met de barbecue.
0: Tijdens de bingo viel het hele ding van de trap af. Ja.
2: Bij de barbecue, ja.
1: Dat was niet normaal meer.
0: Nee, dat zal eindelijk eind dit jaar ergens wel in de compilatie zitten van dit programma.
2: Ik ben bang voor.
0: Ja, dat denk ik ook. De muzikale bingo. 10 liedjes doen er mee in dit spelletje. Die zitten namelijk in die balletjes die in de bingomolen zitten. Het is eigenlijk heel simpel. Wij gaan even voordragen welke liedjes dat zijn. Die zou je zomaar terug kunnen vinden namelijk op jouw bingo kaart.
2: Ja, nummer 1. Dankjewel, chef, voor het idee. Michael Jackson met Thriller.
1: Chef ook.
2: Ik. Ja, chef even. Nee, die heeft hem voorgesteld.
1: Ja, daarom. Ja, chef, jij vindt het leuk.
2: Dat is zijn idee, ja.
1: Leuke naam. Nummer 2, The Buggles. Zeg ik dat zo goed?
2: Ja.
1: Met Video Killed the Radio Star.
2: Video Killed the Radio.
0: En wat is er zo iconisch aan die clip, Erik?
2: Dit nummer werd gebruikt in, 1 augustus 1981, toen MTV startte. Toen MTV nog een muziekzender was.
0: Oh, wat goed. Dus het is eigenlijk een beetje de lancering van de videoclips op televisie.
2: Ja, dat was het eerste videoclipzender, zeg maar. Wat ze alleen nog maar in Amerika doen, hoor.
0: Net hoor. Zit gewoon in de muzikale bingo.
2: Ja. Dire Straits staat op 3, Money for Nothing. En dat is weer het nummer wat gebruikt werd toen het MTV in Europa startte.
0: Ah,
1: ja, maar
0: dat was. Maar dat was toch, wat is het nou? Er zit een jaartje of 5 tussen, denk ik?
2: 81 en 6 jaar.
0: 6 jaar, ja, moet je nagaan.
2: 87 jaar.
0: We hebben toch een beetje achter de feiten aangehoppeld. Of nummer 4, vinden wij.
1: Nummer 4, Aha en Take On Me.
2: Aha.
1: Aha.
2: Aha. Ja,
1: staat er ook in.
2: Weet je, ik zoek er wel even op.
1: Maar dat loopt een beetje leeg, hè?
2: Hoe spreek je dat uit?
0: Psy.
1: Psy.
2: Op Psy. Psy, met Gangnam Style.
0: Gangnam Style.
2: Gangnam Style.
0: Dat was natuurlijk op de middelbare school. Ze had echt een ding, hoor.
1: Ja, dat is lang geleden, hoor.
0: Iedereen ging dat dansje dan ook doen, weet je wel. Hoppa, Gangnam Style. Hop, hop, hop.
2: Oh ja, hop, hop.
1: Ja, dat is een dansje bij, ja. Maar dan, ja.
2: Ja, oké.
1: Ach ja.
0: Op nummer 6 vinden wij.
1: Last Ketchup met de Ketchup Song. Die kwam ook binnen inderdaad via de postbus.
2: Ja, Theo.
1: Theo, ja, wat raar, Theo.
2: Ik heb het even bijgezet onderaan.
1: Wat raar, Theo.
0: Op nummer 7.
2: Oh ja, nee, ja. Over aparte clips gesproken. Robin Thicke, The Blurred Lines met die blote meiden.
0: Ja, daar was er ook wel eentje. Dat was echt een controversieel clipje was dat.
2: Die knappe modellen die allemaal met blote titel daar in beeld waren.
0: Ja, dat is Erik wel bijgebleven. Ja,
1: jongens, waarom staan al die...
2: De aandelen van de tissues is groot omhoog, jongens. Ja,
0: in Huizen van Rotterdijk.
1: Okay. Nummer 8 is Dolan Earring met When the Lady Smiles.
2: Dat is een Nederlandse band, hè?
1: Ja.
2: Ja.
0: Was dat niet die videoclip die door die bekende regisseur werd opgenomen?
2: Ja, Dick Maas.
0: Dick Maas, ja.
2: Die non-verkracht werd.
0: Oh, dat was het, ja. Ja, dat was ook een hele gezellige clip.
1: Geweldig.
0: Dat was echt een hele gezellige clip.
2: Kan je mooi mooi verhaal vertellen.
3: Nou, vertel het maar.
2: Als je uitgekozen wordt, okay. Een mooi verhaal erbij. Ja.
3: Op nummer 9 vinden we er eentje waarvan ik slapeloze nacht heb.
2: Robbie
3: Williams en Rock DJ. En dat is die clip waarbij hij dan zichzelf helemaal uitkleedt. En op een gegeven moment is het, wat is het eigenlijk? Het is moeilijk om te omschrijven, maar hij staat daar op een gegeven moment als een soort Nemo, dat museum. Ken je wel, toch?
2: Ja.
3: Op een gegeven moment zie je dan
2: zijn spieren.
3: Ja, hij trekt dan zelfs zijn huid van zijn... Het ziet er heel smerig uit.
1: Verschoten, vert of van de tissues omhoog in huis.
2: Maar is dan je belaatst dat je als skelet dan staat te dansen?
3: Ja, dat is echt een heel smerig clip.
1: Dat ding. Ja,
2: en nummer 10, ja, hij kon niet missen. Wordt nog steeds gezien als de allereerste videoclip. Maar we hebben wel een probleem als we dit... Ik heb hem niet ingezet.
3: Ja, potverdomme, ja.
2: Ja, Bohemian Rhapsody van Queen is...
3: Dat kan eigenlijk niet, hè?
2: Nee, want ik heb daar nog mijn Queen-moment.
3: Ja.
2: En het idee was, Erik mag een Queen-plaat uitzoeken. Dan kom je niet meer in de
3: bingo.
1: En dan staat er toch weer eentje in de bingo.
2: Ik heb het wel gezegd, van die moet er eigenlijk in. Maar wie heeft hem dan erin gezet?
3: Ja, dat geeft niet. Dan slaan we het blokje over.
1: Of we halen Queen eruit.
3: Of we doen het blokje tijdens de muzikale bingo.
2: Ja, maar als je dan niet gekozen wordt...
3: Ja, dat is lullig.
2: Als je dan niet gedraaid hebt.
3: Ja, maar dan kunnen we het blokje alsnog doen. Draai hem alsnog. Dus je Bohemian Rhapsody komt sowieso voorbij.
2: Oké, opgelost.
3: Ja, toch?
1: Dus 10 is sowieso afstreep.

0: Bente en Parachute.
1: Het wordt gewoon Nederlands hoor, Parachute.
0: Dat weet ik. Hij zit ook in die reclame, hè? Hij komt heel vaak voorbij op televisie. Ik vind het echt wel een betoverend goed liedje hoor, moet ik eerlijk zeggen.
1: Dit?
0: Ja, vind ik gewoon. Bente was het 92D, want strakjes maken wij het nieuwe 92D bekend. Hè? En dan kan het zomaar zijn dat het jouw favoriet is. En ik heb zo een klein vermoeden dat het is dat mijn vriendin nu op dit moment even niet in Nederland is. Maar ik denk dat ze anders de radio aangezet zou hebben en echt er speciaal voor ingehaakt hebben.
2: Oh, dan weten we wat het is.
0: Ja, dat denk ik. En ik geef je even stille hinten.
1: Oh, ja, natuurlijk. Nee, ja, nee, ik denk, waar houdt Esther dan van? Ja, natuurlijk. Nee,
0: ja.
1: Denk je dat?
0: Ja, dat vind ik wel zeker.
1: Ja. Nee, maar doe dat met deze tweede is al,
0: ja, dat denk ik, ja. Ik moet daarbij zeggen, ik heb ook wel een beetje voorinformatie. Want ik werd deze week door Wil van der Leensel van de muziekredactie even kreeg ik een berichtje van.
1: Ja.
0: En toen zei hij, je moet thuis even zeggen dat ze vrijdag luistert. En toen dacht ik, dan weet ik al een beetje wat het is.
1: Ja, nee, dan weet ik ook wat het is.
0: Het is wat je straks gaat horen, want dan krijgen we de envelop.
1: Dat wordt wel een leuke 92.
0: Ja, ik denk wel dat het een leuk 92 wordt. De muzikale bingo, we gaan eraan beginnen. We hebben iedereen geprobeerd een bingo-kaartje te geven. Mocht je die nog niet ontvangen hebben, dan komt die er binnen nu in een paar minuten aan. We gaan voor het eerst draaien, kijken wat er uit die bingo-molen rolt.
2: Het eerste balletje wat eruit is gekomen is nummer 8.
1: 8.
2: B-b-b-8.
1: Golden Earring. Oh, daar kom ik dadelijk met een verhaal.
2: Dadelijk, ga je dat voor
0: het huis, hè? Ga je dat helemaal voorbereiden?
1: Nee, ik moet even een naam zoeken. Op de actrice die dan meespeelt is.
2: Nou, mocht je nummer 8 hebben, dan streep hem af van je windowkaart en dan ben je een stapje dichter bij die mooie prijzen.
0: Ja, en dat zijn nogal mooie prijzen, Erik van Otterdijk. Zal ik de eerste twee even doen, want die ken je.
1: Ik ben even iets blauwer zoeken.
0: Ja, doe maar. 4 kaarten voor Euro Disney. Daar maak je kans op. 6 zeer milieubewuste weg zonnepanelen. En natuurlijk een nieuwe prijs. Sinds vorige week geïntroduceerd.
2: Ja, ik
0: bij Omroep Venray. Je krijgt van ons een driedelige DAK dakpannenset.
1: Ja, leuk toch?
2: Ja. Hoe hebben we dit geregeld?
1: Gewoon. Ik werd benaderd.
2: Door de DAK? De
1: firma DAK dus. En die hadden zoiets van, ja, kunnen wij jullie sponsoren? Want we hebben wel een beetje bekendheid krijgen. Want niemand kent ons. Ah. Nee, ik had er nooit van gehoord.
2: Hebben we toch niet gewoon dit programma wat mede mogelijk gemaakt door DAK of zo?
1: Ja, zoiets. Ja, dat was niet nodig. Maar als we af en toe zeggen dat die prijs schokkerij is door de DAKpannen.nl, dan is
0: Oké. Okay. Oh. Nou, bij deze is dat allemaal weer afgehandeld. Ja.

0: Tilburg. Kan je de clip nog herinneren? Een beetje met die bloedmooie roodharige dame die daarin speelt.
1: Ja.
0: Ja, dat, zij heet, ik heb een verhaal daarover gelezen. Sandra van Echt heet ze. Zij was model en zij is gevraagd door Bas Sinsrien de Scherzen of zij dat wou doen, want ze kon er niemand vinden die er geschikt voor was.
1: Ja.
0: En dan denk je van, ja, je bent model, dan ga je in die clip meespelen, dan is je carrière gered.
1: Ja.
0: Zij kreeg helemaal geen aanvragen meer in Nederland.
1: Dat meen je niet.
0: Nee, serieus.
1: Dat was gewoon meteen klaar.
0: Ja, maar had niet te maken met het feit dat zij die rol van non die verkracht wel spelen. Nee, maar zij zegt, ja, in Nederland heeft een model geen naam. En op het moment dat ze de naam kennen, zijn ze niet meer interessant in Nederland. Dat schijnt heel verhaal. Ja, oké, dat wil ik even zeggen.
1: Nou, dat, is de reden waarom dat is dus de reden waarom jij geen model bent geworden.
2: Weet je met Erik, ja.
0: Nee, maar ik met mijn goddelijk lichaam.
1: Tot zover.
3: Ja, nee. Iedere week een stukje pret, want Dennis houdt van cabaret.
0: Cabaret. Ik wil even op reageren.
3: Een liedje, een grap, een
1: Nou, doe maar dan.
0: Boeddha was ook een god, hè?

0: Ik zie wat jij gaat dragen. Ik heb een half jaar geleden gezien, deze
1: wie?
0: Man.
1: Hoe? Oh, je weet al wat je gedaan is leuk. Dan geef je meteen alles weg. Dat is fijn. Ik wilde eerst even stilstaan bij iets heel anders, lieve mensen. Want deze week overleed op 50-jarige leeftijd een cabaretier van formaat. Dat is Paulien Cornelis. En misschien ken je haar vooral als schrijfster, columniste, jurylid en de slimste mens. Maar ze was bovenal ook cabaretier. Ze had een grote liefde voor de taal. Echt, liedjes heeft ze nooit uitgebracht. Maar haar liefde voor die taal was heel erg groot. Hè. De Nederlandse taal zat diep in haar hart. En ze wilde graag uitleggen hoe mensen daar op een verkeerde manier gebruik van maken. En nu ken ik toevallig iemand die diezelfde passie heeft, die ook helemaal verknocht is aan taal. Sterker nog, hij maakte er een liedje over. En inderdaad, dat is Roel Sevenburg. Ik heb meegebracht vandaag in de cabarettenkadet van deze week, Roel Sevenburg en Nazi van de taal.

Roel Zevenburg. Als nagedachtenis aan Paulien Cornelissen, die deze week overleed op 50-jarige leeftijd. Allebei hadden ze een gemeenschappelijke liefde en dat was de Nederlandse taal. Zometeen gaan we door met het leukste spelletje van de Limburgse radio. Dat noemen wij de muzikale bingo. Veel mensen in het spel. Waarvoor dank. Zometeen gaan we weer een slinger geven aan die...

0: Don't go! Het beste advies voor deze vrijdagavond. Blijf lekker bij de vrijdagavondshow. Als je een bingo kaartje hebt, speel lekker mee met de muzikale bingo!
1: Ik ga graag bingoen.

0: Nummer 1.
1: Nou, wacht even.
2: Gaat niet helemaal goed dit hoor.
0: Dan moet je opschieten. 5 minuten 5 hebben we nog.
1: Ja,
0: maar hij is te laat. Nummer 10 kan niet meer.
1: Het is 2.
2: Nummer
1: 2
2: is...
0: De Buggles.
1: De Buggles.
0: Video kills.
1: Als je Buggles zegt, is het wat anders, hè?
0: Buggles, ja, dat is een...
2: Buggles, dat is Shippy, toch?
1: Dat is Shippy, ja.
2: Shippy.
0: Ja, nee, ja, hoor, dan kan er geen muziek aan de mensen, hè?
2: Oh ja,
0: praat maar op plaatsen, ja, die weet dat.
2: Ja. Lieve mensen, Video Killed the Radio Star was het begin van TMF.
1: Zelf
2: op 1 augustus 1981. We gaan hem draaien in de muzikale bingo. Heel even een stukje nostalgie.
0: Ja, 87. De tijd dat MTV nog een muziekzender was.
2: En Dennis nog niet eens een zaadcel.

0: Video killed the radio star. De Buggles.
1: Buggles, ja.
0: De Buggles.
1: Je hebt al een plaatje gemaakt, Lenny.
2: Krijg je chips?
1: Chips?
0: Ik snap
1: hem.
0: Leuk, hè?
1: Waarom hebben wij nooit chips op vrijdagavond?
0: Ja, dan weet ik eigenlijk, waarom hebben wij nooit bitterballen?
1: Ja, die...
2: Ja, bier. Onze
0: bitterballen en bier.
2: Onze huisfrituur is...
1: Ons cateringbedrijf is dicht.
2: Ja, onze huisfrituur is dicht.
0: Ik vind dat altijd zo, dat is weer zo'n lokale omroepding, weet je wel. Het moet allemaal weer deugen, want het is belastinggeld, dus jullie mogen geen bier drinken. Maar
2: wat toch wel een chips
1: hebben. Jij moet dat wel in huis rijden.
0: Ja, dat is waar ook. Maar ja, goed, dan merk je na 3 biertjes ook niet van.
1: Jij niet. Al die 500 auto's die jou tegenkomen.
0: Ben ik horizon breed, ben ik zo thuis.
2: Ik ben vorige week met een paar mensen hier van de omroep even op pad geweest. Maar die hebben ook wel biertjes op, maar die wisten de terugweg ook niet meer te herinneren.
1: Ja, dat bedoel ik. Ik was blij jullie helaas vertrokken. Ja, dat je telefoontje
2: iemand had ook eerder gebeld, ja.
0: Maar dat was toch zo'n dag...
1: Ja, dan bellen ze me thuis op, hè?
0: Ja, maar dat was toch zo'n dag dat je met allerlei andere omroepen en zo in de
2: workshops
0: was.
2: Ja, dat zijn workshops. Die workshops waren helemaal niks
0: aan. Waren er ook bekende mensen?
2: Jawel.
1: Ja, André was er. Sander
2: was er. Mark Verloenen was er. Reed Niemann.
0: Nou, ik zal niet verder.
1: Nee, maar vorig jaar was het dan. Toen belden ze mij in de uitzending. Tijdens weekenddienst belden ze me op. Kreeg André van Heijden aan de lijn. En het was maar goed dat André geen chauffeur was. Laat ik het even zo omschrijven. Dan,
2: nee.
1: Ik hield dit jaar mijn hart op. Gelukkig, ze hadden niet gebeld. Leg ik thuis de bank televisie te kijken aan mijn telefoon. Ja, maar André van de Heijden.
2: Plaatje aanvragen.
1: Ja, ik ben thuis. Ja, kan toch nog draaien? Oké, zover.
2: Dus tot zometeen.
1: Tot ziens.
3: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
4: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
3: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
5: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
6: Omroep Venray.
7: Het nieuws van 9 uur.
8: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt... zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat... vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
9: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral 3 figuren een soort aansturende rol hebben.
8: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. 2 Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
10: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen, na jaren.
8: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Letteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl.
6: Op zondag 4 oktober strijkt de popronde voor de 10e keer neer in Venray. Vanaf 2 uur kun je op 10 locaties verspreid door Venray weer kennis maken met aanstormend talent. Omroep Venray is er dit jaar ook weer bij. Luister tussen 2 en 6 naar de popronde sessies in onze studio en maak kennis.

0: erbij, zondag 4 oktober. Popronde Venray. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
1: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Deze week in de vrijdagavondshow aanbieding 2 fouten voor de prijs van 1. Hè?
2: Huh? Jongen zeg, wat een amateurs.
1: Dit is Vrij Laat, de vrijdagavondshow van Omroep Venray. En vandaag in de studio...
3: Als deze beste man een televisiecarrière had gehad... dan was hij waarschijnlijk de Frank Marsmeijer van de Nederlandse televisie geworden. Want laten we eerlijk zijn, talent kent geen prijs. En hij heeft de voorkeur voor bananen. Dames en heren, Erik Wilterwijk.
4: Oh, kijk, ja, het gaat over Marco.
5: Ik dacht, Frank Marsmeijer, maar inderdaad, het is goed dat je tv zegt.
6: Ja.
4: Hoezo?
5: Ja, tegenwoordig heeft Frank Marsmeijer ook andere handeltjes.
4: Ja, gehad. Het is alles gewoon van Peter Gillis.
5: Ja, die wordt handeltjes.
3: Ja, die heeft even geen handeltjes meer.
4: Die paken kwijt zijn. Dit zijn geld.
3: En hij heeft gewoon een flinke schuld, dus die man is gewoon helemaal failliet.
5: Doe hem dan eens even voor interview of zo.
4: Jij hebt er ervaring mee, hè?
5: Ja.
4: De man die Peter Gillis ooit geïnterviewd.

0: Dames en heren, Michael Loenen!
1: Oh, ja, nou, ik ben wel echt voor de bus gegooid toen, hè?
0: Ja, dat klopt.
2: Nou ja, gelukkig niet, want nu zit je er nog.
0: Maar Sanne, zou het interview doen.
2: Ja, dat ging die hele dag was chaos.
1: Ja, dat was wel leuke chaos.
0: In het begin met Sanne moest weg. Marco, jij gaat Peter Gillis interviewen.
1: Jij trekt mij in de auto en meer kom jij.
0: Nee, kom, maar wij gaan dat 2,5 kilometer punt en jij gaat daar Peter Gillis interviewen.
1: Ja, punt.
0: Dit is nog net zo. Ik kwam vol in beeld bij SBS6.
1: Ja, ik ook.
0: Ja,
1: bij allebei.
0: Ja, sowieso. Maar ik denk van, één stapje opzij, dan ben ik gewoon in beeld. Kon jij Dennis ervaren?
1: Oh ja, sorry. Ja. En tegenover mij de man achter de knoppen, Dennis Storts.
2: Kort en bondig.
1: Ja.

0: deze plaat hoor je normaal nooit. Maar nu. Nu wel.
1: Dit is Omroep Venraai. Ook voor jou.

0: ga graag bingo'en.
1: Is het nou zo leuk? Bingo! De muzikale, hè?
2: Ja, laten we maar eens gaan draaien aan die bingo-molen. Veel mensen in het spel, maar nog altijd geen bingo. En dus draaien maar, Marco Loenen.
3: Ik was al bezig en het is gewoon nummer 1.
2: Nummer 1 in de muzikale bingo-molen. En die bingo staat in het teken van legendarische videoclips. Dat zijn de clips die je zag bij bijvoorbeeld Team F, Erik.
3: Ja. Ik begin al te trillen.
4: En MTV.
2: En deze was ingestuurd door Chef. En Chef zegt daarbij, ja, toen ik 10 jaar oud was, kwam deze clip uit en ik was doodsbang.
3: Doodsbang. Letter Chef, hè?
4: Doodsbang. Galm. Doodsbang.
2: Ah, die lach van Kevin Price was het, geloof ik, hè?
4: Vince Price. Vincent Price.
2: Het was een waanzinnige lach. En ik weet ik niet, hebben we de albumversie?
4: Ja, de albumversie.
3: Ik heb hem laatst een keer vervangen ook.
2: Oh, je hebt hem vervangen?
3: Ja. De originele, die in de jaren 80 maar opstaat, die is ook tegenwoordig goed.
4: Nee. Ja, maar die is dan een kortere intro.
3: Ja, dat is waar. Ja. Dan zou ik gewoon de albumversie doen.
2: Oké, bij deze dan. De albumversie. Dan gaat de deur open.
4: De deur gaat open. Je hoort voetstappen. Je hoort een schreeuw. Een wolf, sorry.
3: Gehul.
4: Weet ik veel.
3: Wolvenhul.
4: 82, heel lang geleden.
3: Oh, deze intro, ja.
4: Ja. Het was een minispeelfilm, hè?
2: En wat voor een?
4: Ja, het was al een videoband van The Making Of. In de stijl van American Werewolf.
2: Als hij die show net voordat hij overleed toch zou zijn gaan maken, hè?
4: Oh ja, ik heb die DVD gezien. Oh. Dat zou een showtje geworden worden.
2: Ja, dat denk ik ook, ja.
4: Ja, ik heb die DVD gezien. Dit is Michael Jackson.

0: Ja, en toen was het deurtje dicht. Ik doe de deur dicht. Nou, bij deze. Michael Jackson en...
1: Flow.
0: En Thriller, lieve mensen, in de muzikale bingo van Omroep Vlaanderen. Overigens, ik heb ooit voor een andere sublieme radiozender uitgedokterd dat de lach van Louis van Gaal enorm lijkt op de lach van dit liedje. En die heb ik ooit een keer in elkaar gemixt. Ja? De Louis van Gaal versie, die zal ik even opzoeken. Zal ik je zo even laten horen.
2: Nee, toch?
0: Ja, zeg maar. De vrijdagavondshow van Omroep Vlaanderen. Je kon hem zo snel niet vinden. Dus het liedje was ook niet zo lang. Dus we moeten zo meteen even verder zoeken. Maar dat komt goed. Die ga je straks nog wel even laten horen. Zullen we nog een keer draaien?
1: Ja.
2: Nog een keer.
3: De muzikale.
1: Sorry, ik was te laat. Sorry. Aha.
2: Oh, we komen dichter bij de 10.
1: 9.
2: Nee, dat is 5. Hij is een dubbel uit, dus 10.
0: Ja. Oh, maar dit is wel leuk. Dit was middelbare school. Ja.
2: Oh ja, dat is 10.
0: Erik, kan jij dat dansje?
1: Ik heb een omschrijving ervan van het liedje even opgezocht. Dankzij de unieke paardendans.
0: Ja.
1: Ja. En de kleurrijke humoristische clip die als een van de allersterkste ooit viraal ging.
0: Nou, ben je er klaar voor?
2: 2012, denk ik.
1: Ik kan het dansje.
0: Zullen we samen het dansje even doen?
1: Ik ken het dansje niet meer.
0: Oh, oké. Okay. Nou, we kunnen het wel even meer, hoor. Ik ga het je even leren, dan kun je het zo meteen...

0: van Gangnam Style.
1: Gas erop.
2: Psy en Gangnam Style, dat was in mijn middelbare school, was dit echt een dingetje hoor.
1: Nou, er ging geen schooldag voorbij, Dennis, en dat je deze plaat niet hoort.
2: Ja, bizar hè. Ja. Ik heb overigens inmiddels het fragment gevonden waar ik het zojuist over had, over het feit dat Louis van Gaal, die had toen hij nog bondscoach was van het Nederlands elftal, op een gegeven moment een persconferentie en had hij een opvallend lachje. En toen kwamen wij erachter bij die sublieme zender, ik citeer even mijn lieftallige radiocollega Jaap Riene, dat die lach verdomd veel lijkt op de lach die ook aan het einde zit van het liedje van Michael Jackson.
3: Thriller.
2: Juist. Laten we even luisteren hoe dat dan klinkt als je dat in elkaar mist.
4: Ouderwetse discussie met Valentijn Driessen van de Telegraaf. Maar het ging eigenlijk best wel vrolijk deze keer. En één stukje vond ik wel opvallend. Moet je even luisteren naar dit?
5: Wat was de vraag ook weer? Nou, jij kan hem toch... Oh, jammer. Nou, dan kan ik niet het antwoord geven. Dat het dan met jou moet gebeuren.
4: Dat lachje van Van Gaal. We hebben het over Michael Jackson deze week. Hier, luister nog één keer. Hoor je het ook? Ja, ik moest aan Thriller denken. Ik denk, als ik dat nou even onder elkaar zet... en kijken of ik gelijk heb, luister.
5: Nou, jij kan het toch... Oh, jammer. Nou, dan kan ik niet het antwoord geven. Dat het dan met jou moet gebeuren.
4: Ja, zeg zelf. Ja, toch?
2: Ja.
6: Ongelooflijk. Ik heb goed aan Michael Jackson geluisterd.
2: Ja, goed hè.
6: Nou, dat vindt ze prijs in de
2: verband. Ja, het leek er enorm op. De vrijdagavondshow van Omroep Venra, waar we zo meteen een nieuwe 92-2D bekend gaan maken. Ja, dat wordt wel een spektakel, want ik vind het echt jammer dat mijn vriendinnetje er niet is. Over dit programma gesproken, we hadden het straks al even over kopjes.
6: 92-2D wordt de hele week gedraaid.
2: Ja, dat weet ik.
6: Ja, ik kan ze dus morgen luisteren, of morgen.
2: Ja, zeker. Maar je gaat even tippen.
1: Ik denk dat het luistercijfers door het dak heen gaan.
2: Ja, dat denk ik ook. Maar het is wel een goede plaat ook, hoor.
6: Ja,
2: ik weet het dus al. Zo meteen
6: als het is wat ik denk.

0: Jij was de stem, toch?
1: Ik was de stem, ja.
2: Nou ja, het eerste jaar. Het tweede jaar hebben we hem vakkundig vervangen.
3: Ah. Ja, ik snap het wel eigenlijk.
2: En het leuke was, en dat was echt een gek, Hans Dorsters was geen ochtendmens. En wij gaven mensen dus altijd een plekje waar ze eigenlijk niet op roepten. En Hans kreeg de ochtendshow. En die ging dat doen met Peggy Keizers. Maar Peggy zit vol energie. Peggy is een oud-collega van ons. En ik heb opnames gevonden van... we hadden het er straks over kopjes koffie, Marco. Dat was fantastisch. Dus hij zong daar het liedje van VOF de Kunst. Eén kopje koffie kwam op de radio. En toen gebeurde er dit. En ik heb dat even in elkaar gemixt. Maar moet je even luisteren. Het is fantastisch.
1: Eén kopje koffie. Heerlijk. Die staat hier naast mij.
4: Oh, daar kan ik wel mee wakker worden. Wat jij?
1: Dat hoeft geen nadere uitleg.
4: Ken je de tekst of niet? Ja.

0: die zoetgevoelige stem van Hans Dorsters nooit meer naar dit liedje kan luisteren. Zonder elke keer Hans Dorsters te horen zeggen. Maar ik ben wel een gebruiker.
1: Hans Dorsters en een ochtendshow. Een ochtendshow is dan om wakker te worden. Kijk maar, Gerard Ekdom.
0: Ja, maar dat is dus het leuke van Hans. Hans werd met die luisteraar wakker. En dat was letterlijk zo. En dat was het
2: al. Ik moet wel zeggen, ik heb wel eens die programma's van dat malle programma van Maarten Vreed overgenomen. Maar dat is wel lekker hoor. Dus ochtends even zo'n paar uurtjes even. Zo'n programma mogen maken.
1: Ja, nee, maar,
2: het is niet mijn tijdstip, maar het is gewoon qua.
1: Ja, ik heb het ook een keer gedaan, maar ik mocht het nooit meer. Want ik denk van, weet je wat? Hoe ga ik het nou aanpakken?
0: Ja.
1: S'morgens vroeg. En toen dacht ik aan die film Good Morning Vietnam.

0: wel met dat tuntje erbij.
1: Nee, maar gewoon hoe Robin Williams de allereerste oudshow doet. Hè? Er was er eentje die was aan dit programma daar. En ja, dames en heren, ja, je hoort niet van Sinatra en dergelijke. En dan was ik dan ging Robin Williams. En dan nu de ochtendshow van Robin Williams met, weet ik hoe je daar film heette. Good morning, Vietnam! Ik denk van, dat ga ik ook doen. Ik mag nooit geen ochtendshow.
0: Dat hebben we nou verwerkt in die prijzen, tentnaken van de prijzen. Zeg maar.
1: Ja, hier kan men lekker uitleven nog.
2: Ja. Oh, ja,
1: dat was al leuk, ja.
2: Oké, lieve mensen, zijn jullie er klaar voor? Want we hebben nog een klein administratief taakje te vervullen vanavond.
3: Vrijlaat presenteert... 92
2: idee. Ja, iedere week aan ons de eer om bekend te maken welke plaat je de komende tijd net even wat vaker gaat horen bij Omroep Venray dan welk ander liedje dan ook. En dat heeft alles te maken met het 92 idee, want zo noemen wij dat liedje. En daar wordt altijd vakkundig over nagedacht, daar wordt druk over vergaderd en ze waren er deze week eigenlijk vrij snel uit. En dat verbaasde mij niet, want dat heeft

0: verbazen dat zij opnieuw overal alle hitlijsten bestond op dit moment. En dat heeft alles te maken met het feit dat alles wat die vrouw aanraakt in goud lijkt te veranderen. Vandaag kwam het nieuws dat ze op 1 staat in het Verenigd Koninkrijk. Dat ze hartstikke hard gaat in de Billboard Top 100 in Amerika. En het zal je ook niet verbazen dat het in Nederland niet heel veel slechter gaat. Deze vrouw heeft een soort gouden lepel als het gaat om het maken van muziek. En dat bewijst ze keer op keer weer. En nu is er een nieuw liedje. En dat liedje is mega goed. Zo goed dat de muziekredactie van Omroep Venray dacht: hier hebben we een nieuw 90-2-idee te pakken. Het nummer lijkt vooral te gaan over de gevolgen van een giftige relatie en ja, de ervaring van iemand die daar zelf dan echt volledig doorheen gegaan is. Ze schreef het op, ze maakte het samen met haar team weer tot een meesterwerk. En dus is Patient Zero de komende week het nieuwe 90-2-idee.
1: Omroep Venray tipt. Dit is deze week het 90-2

0: Ja, er is toch op dit moment gewoon niemand groter dan Taylor Swift. Je moet het toegeven. Passion Zero is de komende week het nieuwe 92 idee.
1: En daar gaat hij weer.
2: Ik ga graag bingo.
3: Is het nou zo leuk?
0: Het leukste bedje van de Limburgse Radio is nog lang niet ten einde, want we hebben nog altijd geen bingo. En dat betekent dat we gaan draaien aan onze bingomolen. Marco, hoe zitten we eigenlijk in de planning wat betreft de bingomolen?
4: Ja, dat we nog geen bingo hebben.
5: We hebben 1, 2, 5 en 8 hebben we gehad.
0: Ja, dat is eigenlijk wel te weinig. Dus ik hoop dat we nog even door kunnen draaien.
4: Daar komt het dubbele van 5 bij.
5: Ja, echt waar?
4: Ja, dus zet die jingle maar van slaag.
5: Ja, klaar.
0: Oh, joh.
4: Zet rubriekje maar van slaag.
0: Ja, even voor duidelijkheid. Normaal gezien hebben we geen queen in de bingo, want we hadden een rubriekje voor Erik bedacht.
4: Oh, maar ik heb niet gezegd dat 10 was. Nee.
5: Nummer
4: 10 is het.
0: Ja, en dat betekende dat Erik van Otterdijk deze plaats kwam binnen. En toen dachten we, ja, wat moeten we nou met dat blokje? Nou, weet je wat, we combineren.

0: Dennis.
1: Ja.
0: Ik kan er wel nog een verhaal gaan vertellen.
1: Ja.
0: En dan draai jij dan die sluiter weer van.
1: Ja, dat is in principe het idee, ja.
0: Ja, maar ja. Ik zie de plaat niet klaar.
1: Nee, dat klopt. Maar die pak ik ondertussen voorbij dat jij de verhaal
0: hebt. Nee,
1: ik ken de plaat, hè.
0: Ja,
1: ja, ja,
0: het is... Terug naar 1975, hè. We zijn videoclips aan het draaien die van invloed zijn geweest op in de muziekwereld. En omdat vandaag de tv 75 jaar bestaat hier in Nederland.
1: Ja.
0: En dit nummer wordt nog steeds gezien als de allereerste videoclip. En er waren natuurlijk wel groepen die wat opgenomen hadden. Gewoon gingen daar staan te playbacken en dergelijke namen zo op een klaar videoclip. Nee, Queen die maakte iets apart van. Destijds in 4 uur opgenomen, want de band had geen tijd en ook geen zin om te staan te playbacken bij Top of the Pops. Ja, en wat moet je doen dan? Die staat er gewoon te zingen en dergelijke. Dus ze maakten iets apart van. De kosten van deze videoclip waren maar 4.500 pond.
2: Dat is niet veel.
0: Dat is een beetje minder dan die paar miljoen die Michael Jackson met CT aan het thrillen. Dus, ja. Maar nog steeds gezien als een van de allereerste en misschien wel de allerbeste videoclips. Nou, allerbeste misschien niet. Wel de allereerste. Dit is Queen en Believe.

0: geen vuurwerk?
1: Nee. Ik doe de deur dicht. Oh.
2: Iedereen op de radio zeggen ze allemaal waar het vuurwerk of gelukkig nieuwjaar.
0: Ja, ja. Het is wel waar. Met het journaal denkt ook.
3: Bohemian Rhapsody in de muzikale bingo van Omroep Venray. De grote vraag is, Marco Loenen, is er al een bingo?
0: Er is wel een bingo gevallen. Zijn jullie gewonden?
3: Echt waar? Ja.
4: Bingo. Dit is gewoon een wedstrijd.
5: Hey!
2: Ja!
5: Nou is het afgelopen!
2: Nee hoor, op 10 minuten pas.
3: Het leuke is, we hebben ook opnames van het moment dat die bingo valt.
5: Wil buurman! Buurman, jongen!
0: Bam!
5: Bam!
3: Lieve mensen, dat betekent dat dit spelletje ten einde komt.
2: Wie heeft er gewonnen?
4: Ricardo met 2, 8 en 10.
3: En wat heeft Ricardo dan gewonnen? Erik van Otterdijk, dit is jouw moment. Zet hem op.
6: Ja, wel, als ik er ben, dan krijg ik een opname van jouw winst. Beste Ricardo!
4: Jeff van Schuiden in Tomming. Oh.
2: Broer van Ronaldo.
4: Ik ook.
6: Jij hebt gewonnen met jouw cijfers 2, 8 en 10. 4 kaarten voor Euro Disney. Ja, dat wil je hebben, hoor. Verder, 6.

0: Ja, oké, werk mee. We hebben een nieuwe prijs. De niet-machine is er niet meer. Die hebben wij niet meer in het assortiment zitten. Hij is verdwenen. Is wel uitverkocht. Wat heb je nu wel? Je krijgt als tweede winnaar voor mij als eerste. Ricardo, jij krijgt een driedelige DAK dagpannenset.
1: Ja!
0: We zijn aangesteld door dakpannen.nl.
1: Hè?
0: Hè? Wat zeg je?
1: Niks.
0: Kom eens
1: iedereen gaat eens een dak.
0: Oh, kut. Ik krijg een appje van de Ricardo is vergeten de opnameknop te starten.
1: Ja, hallo.
0: Ja, nog een keer. Nee.
1: Nee.
2: Uitzending gemist.
0: Jammer, joh.
1: Nee, laten we dat maar niet doen. Het is de vrijdagavond, als je bijna luistert. Feliciteren, Ricardo, met de winst van de muzikale bingo. Ik vind ons lekker even bijkomen. Het is zo normaal, dit ook.
2: Moeten we dan balans bellen?
1: Nou ja, dat zou je kunnen doen, maar ja, dat heeft het voor zin.
0: Even
1: een slokje.
2: Nee,
1: er nog?
2: Even een
1: slokje. Gaat dat nog?
0: Ja, gaat
1: het. Wil je erover praten?
0: Nee.
1: Oké.
0: Zuurstofje hebben we nodig.
1: Gelukkig maar. De vrijdagavond.

0: and everybody needs somebody to love.
1: Nou, wil ik even iets met jullie overleggen, man.
0: Want,
1: weet je,
0: werkoverleg?
1: Deze show loopt een beetje op het eind.
2: En het is bijna 10 uur, hè? Ja, dan wordt niet meer betaald.
1: Hey, en voorheen hadden we natuurlijk niet dat liedje, weet je nog? Want dat liedje dat moet ik instarten ongeveer voordat het afloopt.
2: Arrivederci.
1: Voorheen deden we eigenlijk altijd deze. Ja. En dat degene gewoon even, weet je, en zo maakten we dan de tijd vol.
2: Ja, er zijn nog 4 wachtende
1: volgende
2: mensen.
1: Hey. Je luistert nu naar de lokale radio van Venraaien.
0: Nee, het was Radio de Blauwe Tegel.
1: Radio de Blauwe Tegel.

0: boos.
1: Lieve mensen, wij gaan je in goede handen achterlaten met een fantastische playlist bij Omroep Venray. Vanavond kun je gewoon de radio lekker hard laten. Nou, wat is er aan de hand?
2: Nee, nee.
1: Oké. Morgen vroeg zitten hier Mark de Wit en... Freek van Velen. Ja, die zitten hier morgen vroeg voor je klaar. En ik wens je ongelooflijk veel plezier komende zondag bij de popronde. Want die gaat plaatsvinden. Vanaf 12 uur hoor je daar het voorprogramma met... met Jack Willems. En dat wordt echt een feestje. Dat kan
0: en van 2 tot 6 de live artiesten in de radiosessies.
1: Zo is het. En daar hoor je onder andere...
0: Tramboos.
1: En de band...
0: Tramboos.
1: En natuurlijk ook het collectief...
0: Tramboos. Ja. Onder leiding van... Tramboos. Ja.
1: En ik weet je nog, Fram kan niet lachen, ja, hè? Fram is...
0: Tramboos. Ja.
3: Omroep Venray. Het nieuws van 10 uur.
0: Tramboos.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn 2 dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Fürstner na de winst.
5: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
4: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer. Vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigt een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer. Vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.